you power. If this is your glory, if this is your presence,

0: Me balodi a nyanen fuye Isus.
1: Disi na programa libi angagadu, die konayo sukamba, komo po va studio fu radio Shalom. Di kan kisita pu fira 90.5, e fia po kisende tu. Ana pay day kan kisenta pu wei, aini a fia bi internet namu. Namo if na benelanti de funa fancy, if na gan fancy, if na Curaçao, if na Peide, Aruba, Bonaire, America, Nederland, België. Ik kan kiezen op www.shalomsuriname.com. Mijn naam Marco Saling Daily. Mijn gewoordi na alase, mijn bale alase maudi. Wan speciaal samatide om Herman Daily. Me baleo di om Delman Daily, ala den sama fu mea Nederland, papa Masha, tang en vrouw, anga ala ta sama die aliki me ala sama die gitang as king, ma fide na apia janda, ya, me baleo di, na ala aliki man, di e aliki aprochrana ya so, ma fide lea de na, Ghana. Pardon. Ala sama di aliki di agiutang aski we baliodi. Ta aliki do a programa eko ala satane ti alufu ting en ala di de woko manting alufu elufu na radio Shalom. Mie baliodi aliki mambika gadubung en yatanga taki umak deya en taki yape aliki. Ugwaliki wa moen singida woko wanga ataki de wabitide.

0: is 10 uur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: Soms is het gewoon te druk om ons heen, toch? Je weet hoe het gaat op straat. Iedereen zoekt de vibe, iedereen zoekt die rust. Maar luister goed, dit is geen fabeltje, dit is Yuzu. Geen leugens, klok het maar vast in je hoofd. We gaan fire op deze track. De grote gids.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

daardoor passie. Wie nooit die, wie nooit, wie nooit die helaas. Dat naar red, dat maar red die passie. Wie nooit, wie nooit, nooit die wel last. Nooit die wel last, nooit die wel last. Tapu, tapu, gado pas, gado pas.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Ja, love you one. We bari wan odi bakani na name for Jesus. Dis na apostel Naifa Saling. Fu gemeente bigi familie fu gado. We bari wan odi bakani Jesus name. Dis na programma wan boom begin. Ja, wan boom begin. En a genade befado na mi. Fu charen baka tide. Kon na inyo oso camera. We tak gado grantani in a name for Jesus. Grand angi in Jesus' name. Lobby one. Lek fau betaki kaba. We go doro na nga same text this for leg this on earth. Lobby one, we see taki na ini a face a whole success fasting. Ataki une fit take skin na brudu. Ma we fit take bose case to taku yeye in a hemese gewesten. A word ja is sore we taki over hate. Dat one taki, a woord to overheid ja, abit te maken na nga georganiseer. Dat one taki na wang, na wang heer bende, na wang heer organisatie voor demonen. Ibri demon tap en post, tap en presi, tap en opdracht. Sang a feanti egi voor den do na ina were ja. Overheid, a organiseer. Hemelse gewesten, zal ik van de Bijbel leren, tjaren kondade, amoro lagi presi van hemels pisi, per de mandisi, u kan taki a pres per de urokok mopo, komit awere disi. A hemelse gewesten, amoro lagi pisi van grond, a hemel. En lobby one, lek van taki kaba, de macht die de georganiseer. Dat want ik nou een bende, nou een groep die de georganiseer. Teken aan mensheid, aan de teken christen want, maar teken aan mensheid zou er liepen. Lop wij voor lukken tijden, dat we zitten aquí, en niet aan heer grond tapen maar in kondre, dat we lukken de sande psa. Fas my kitra wan ala de sande psa da we sitaki werkelijk de macht disi den de hebi na in a samenleving. We see de laste ten de psa ja dat o mengs ma e dede trawan e pleek selfmoord trawan e kitrawan sutu disi dati ala sot sande psa. En zo lees je praxie tak aan na libis man om ons slechte zo takro zo. Maar wans aan mij kan tijgen je, aan de hand voor a pistool samen tak ja, de macht de duisternis, den de actief bezig na in a wereld disen. Lobby one, waardoor, sma e keer de srefi e jompa liba. Zo lees je voor sma go jompa na bosje brug. Dat je praxe tak mi gado yon samsang as maso. Mi kan taigi yu, mi no man go tumsi dipi tapo atori. Ma in Beneland, desma biabu an sani go set fraga na in watra. Gide watra sani. En ono in a watra, yabisa we karu watra wenu, den Afrikaner de tak fu marine spirits. Dat one taki, yeye dena in a watra. En de voorlukken aan bepaalde presi in Paramaribo, bepaalde brokki, dat je zit aki, fraga berina in a watra. En dat want taki watra sani, de sade mai edini, sade kari, sade gi er. En ala sani, sans mai dini, lobby wan, de sani eteki offer. If je dina sani, dat zijn de bepaalde sani, want Satan schreef je egi sani als matuara. Dan, maar te Satan egi, dat Satan itek baka. dat we sita kisma e abu anoutu wa probleem wa situasi dan de go jompo ma da yereika taki na anoutu vasma nom of this no sanidei na watra sang e suku e tek paiman fu de sang sadegi da de tek baka dan ina feti sang we feti da teke den demona nga de makti disin dat de take offer. Vroeger in Suriname, obesi ook to taki biabi wenkri, te igo in bepaalde wenkri dat je sita kwans mas don dape, dat je stakasma malingri helemaal. Omdat a herreikdom fa wenkri min oka de wenkri neng, wan bepaalde wanneba stamo maso mes andete, dan wansma dape di mamio helemaal. Asma dati afas fatang, dat je stak nena slak offer, nene paya paiman voor een rijkdom. Bepaalde sma bij roko in bepaalde winkri, bepaalde camera in een maggo. Ik kan go in aladin traag camera, maar bepaalde camera in een maggo, want asande ja rijkdom na in a camera dat ade. Dus dat in een maggo in zo'n camera, wa lees wan vrouw, a oppo, wan vdien camera, a me kwam chintranga yesin da opo one of the camera da si one big todo and wale si na komo weina mi bego onti da miyero wansane waka bua dam taksan mi ofenwa meti ja aten mi go people ku one boom big todo anoman lomora waka a bigi. En dat we zien, afrouw go si so ansanina in a camera. Nanga trawo otro lobby wan. Sumen fu de rijkdom. En Satan, if a je rijkdom, you can de seke taka ugo e teki. Au teki, paiman. En so be si ook to tak na in de bepaalde wenkri nanga den preside. Fa yesi de rijkdom de bigi wenkri nanga la den sani. No pura ye de lobby wan. Makti de. Say make de sane konso gudu. Makti de say make de suma konso gudu. Ano law law sane psa ina were jalobi wan. Da we sitaki ala den san disi na ina liba, na ina se, na ala sei den san dis de. En lontu go lontu kondaron we si, te yere taki sipi sungu. Te we yere taki boto sungu disi dati. Da inom denk tak na gewoon nomo den sanepsa. Ma a her liba, ala den presin, abisani, abusi srefi, in de yari samsa, mi be abuan dagu, da obe da komo weina, na busi. Na temyang a dagu e waka, sorry, temyang a dagu e waka, da lobi wan, da ko na da gwe luku abusi pasi pewe waka da wow mar tem luku go da tenat mino be bekere ete tem luku go mines days one ni days one laga di sauf one sapakara ma da sa da gwe du no da kot pasi da ne waka ina pas mora e borogo ina abusi dam srefi borogo ne mbaka met andere woorden ina abusi srefi makti de. Ya to lobi wa makti de na wan sani adagu esi meke yera vow. Wan dagu kan vow ta si wan meti of san. Ma kwon so dat no wan san no de tapa pasi. Da dagu we kare tak ay kari tap so wan fasi. Da ay kot pasi. Dat wan tak asant na pa tapa pasi pe omus waka. Dat wan tak lobi wan. Na in awatra. Na in ase. Na in alase. De makti disi. E roko. And daarom lobi wan, if na liba yo go, if yo go nang wan boto na wan presi, of ibri wan sani, tek wan ten begi kar na gado. Suku gado fesi, no go soumar,

Degi tide, ano degi kristen wawan, adegi ala folku. Ya, vile kristen wabi Jesus, and so, desma dinabi Jesus, da de makti disi edu ala sot sani, lobi wana wanka falek situasi, na in abusi, na in aliba, na ala sei, de makti deisen disi euroko. En daroma de fanudu, taki yu leki kolofaka, if na tapanauni yo go, if na sot sei yo guanga bottle of sang, of na ala sei, meki itek ten begi kar na gado, aksi de engel fu gado, fu kan beskerm yu, teke de makti disi. Want une woste teke brudu na ngaskin, ma teke boze geesten. En a woto di skrif ja, taki we worstel, ade men to men, dat want taki ano afstand, dis ano boxer, ano fie tek mek modo jompo goso jo nee, worstel want taki we miti men to men, ya, we haswa, dus dat na san di skrifi ja, we haswa, we feti, en daarom mi want taigi ala den smataki, de makti disin, den de overal na ina wereld, na ala sein, en no vergiti, desma, so lazy desma i bron, ha, lobo wan san ido, desma i krimer wan sma, da assisi fa sma, de teken go trove al liba, of na ase. Da isam sam sa, asma di den bron dape, aklari, mar, asang sa den go du dape tak mofo, da de makte duisternis e tek ala de sandate roko na ina liba ina se. Want di dibri na de sansa libisma abi, de sansa libisma i du, anga dat aigi de mankeri. De esereka obia, gotrowe aliba. Ala sot sanisma i du, en darom lobi wan, wan taigi yo ti de takin. De sani disi ala seifu grontapu de roko. Ano lau lau sande du na in a samenleving. Lobi wan, in a busi. Lobi wan, in a liba. Na ala sei de makti disi de. Daarom lobi wan, mekis ma detap den huda. Mekis ma begi kar na gado. Yo guanga boto, yo abra, yo disi, yo dat wan. Tefi luka fasfade sani e gebeur. Lobi wan, no lau lau sani. Da ikan gis ma wan scrolled of sun. Maar we leven in een wereld voor duisternis, voor macht, voor dungro, en de suku zili. Satan no ango in a hell en wan. Awani tak furusma golasi. Daarom we si ala de sansa eko beur, tak di dibri negi tori lobi wan. Ma eligeri. Dus, tek de woord to disi lobi wan. Memre den, praxer den, taki ala sei fa grontapu disi, de makti disi e roko. Ya, en a edul fu den, na fu kiri vernietig, daarom lobi wan, meku luku bung na nga ala den tor disi. Wan boto lai tumsi, no goini. Ya, demande fare, so leisi yabi man dibe de yabi den basi dibe fare fosi nanga den boy faten di tumdo sabe o me erfaren de abi ma de makti di se mekko proek fu alasani en daroma de fano udu taki vi leg geloofige ma ook to sondar dat i detapi huda ma moro moi sani na dat i Jesus Christus if yabi leki verlosser. Dat kan bieden weer staan, dat kan fitten, dat kan broken de macht te zien. Maar we maken een punt dat die alle de sansasma is dugwa liban. Lobuwa is maksabi en no vergeet de sansam taki. Deze de beri fraga, mino wankar neen voor kan de sansma go racht op me. Maar deze fraga beri lek teye reip sa boche brug. Dai muluke fie si fraga ina wata wansan de mino kara nen fasani. Mino wangi anstout. Maar, teisi de sandati e beri so, e pot so.
da imusaptake da bisani na

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

overcomers. I overcame. I overcame.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Demonen spelen geen rol, is vandaag onze thema. En Efeze 2 vers 6 is onze thematekst. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelsgewesten gezet. In Christus Jezus, halleluja. Laten we iets heel belangrijks vaststellen, zegt Pastor Chris hier. U staat niet op hetzelfde niveau als demonen. Hoe hoog ze ook staan, u zit samen met Christus in de hemelse gewesten, geliefde. Dat is uw plaats. Dat is uw positie, geliefde. Het is belangrijk dat u dit begrijpt. Als het dus gaat om het omgaan met demonen, dan is het geen strijd. Dit moet echt uw bewustzijn zijn. Het moet bewust zijn, geliefde. Als het dus gaat om het omgaan met demonen, dan is het geen strijd. Het is geen situatie waarin u voortdurend woorden met hen wisselt. Nee, bijvoorbeeld je zegt dit, hij zegt dit. Nee, dat is niet onze plek, geliefde. Dat is niet het beeld dat het woord schetst. U onderhandelt niet met demonen, geliefde. U drijft ze uit. Halleluja. De Heere Jezus gebruikte de krachtigste woorden die mogelijk waren. Hij zei in Marcus 16 vers 17, in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. Halleluja. Wij drijven demonen uit. We spelen niet met ze. En we reden twisten niet met ze, geliefde. Uitdrijven betekent uitstoten. Verdrijven, uitdrukken, uitrukken. Het geeft het beeld van een krachtige verwijdering, geliefde. Dat is wat uitdrijving laat zien. Dat beeld geeft het ons. Dat is de autoriteit die hij aan u heeft gegeven, lieve mensen. U moet demonen bevelen om te vertrekken. En hij heeft daar geen grenzen aan gesteld. Hij heeft niet gezegd dat u ze wel mag uitdrijven als ze dichtbij zijn, maar niet als ze ver weg zijn. Nee. Hij heeft u een naam gegeven die boven elke naam staat. Filippenzen 2 vers 10 zegt, omdat in de naam van Jezus Christus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat is wat staat. Het maakt dus niet uit, geliefde, waar ze zijn. Als u in de naam van Jezus spreekt, dan moeten ze gehoorzamen. Halleluja. U verkondigt het woord waar u ook bent, geliefde. En ze horen u. En ze gehoorzamen u. Daarom spelen Satan en de handlangers van hel geen enkele rol. Sterker nog, als u te horen krijgt dat demonen ergens verantwoordelijk voor zijn, zou dat juist makkelijker voor u moeten zijn, geliefde. Ze begrijpen uw autoriteit. Ze begrijpen uw autoriteit, lieve mensen. Dit is de werkelijkheid, lieve mensen. U zit samen met Christus aan tafel. Wees daarom niet bang. En ga niet onderhandelen met demonen. Oefen uw gezag uit. En handhaaf uw heerschappij over hen. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Halleluja. Halleluja, geliefde, we zullen samen beleiden. U mag me nazeggen. U zegt, ik zit samen met Christus in de hemelse gewesten. Ver boven alle heerschappij, macht en elke naam die genoemd wordt. Ik oefen gezag uit in de naam van Jezus. En elke macht van de duisternis gehoorzaamt mij, mijn woorden. Ik regeer met Christus. Satan en zijn handlangers zitten onder mijn voeten. Halleluja. Waar zitten ze, geliefde? Onder mijn voeten. Daar horen zij thuis. Halleluja. Geliefde, wat een rhapsody vandaag. Ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons het thema van de dag opsturen. En dat is nogmaals, demonen spelen geen rol. En dat stuurt u dus naar 864-6. En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen? U bent van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. En als u die luistert nog geen reddingsgebed heeft gedaan,
is dit de tijd dat u dat mag doen, geliefde. U mag me nazeggen, heel kort. U zegt, o Heere God, ik geloof met heel mijn hart in Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Ik geloof dat Hij voor mij stierf en dat God Hem uit de dood opwekte. Ik geloof dat Hij vandaag de dag leeft. En ik belijd met mijn mond dat Jezus Christus vanaf vandaag Heer van mijn leven is. Door Hem en in Zijn naam heb ik eeuwig leven. Ik ben opnieuw geboren. Dank U, Heer, dat U mijn ziel heeft gered. Ik ben nu een kind van God. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u feliciteren. En als u nog geen gemeente bezoekt, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110, Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag. Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer. En ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: ist 6 Uhr.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, mooi zondag, mama in Dizzy, mina bischop Alfred Mayo, die de in je ons op camera. Ook doet dat pas zondag, dit is lobby wel voor praat die gade woorden en dat je bemoedig je. Lobby wel en kraken je voor gemoren varen naar in Libi. Dan Masra, Ibris zondag, het programma is de in je ons op camera via Radio Shalom. En we de voor de Church of the Living God International. En natuurlijk, we opereren in een gebied, die is hier, regio Zuid-Amerika.

gemeente in Suriname en ook in Frans-Guyana. Ja, we hebben verschillende gemeenten door genade van Masra Lobiwam en zo weer Dini Masra Makandra Nangayu de Trabribiwam. Amen. We trouwen bundeti de en make you klaar voor God in Masra na in also bika garo bigi en you know someone Libi Sondro Lobiwam a leiding en a bescherming voor dat Libi Gado Lobiwam. Het is wel een goede morgen. Er is een morgen weer bij jullie, of je niet wagi, of je naar Ossof, je naar Brokopé. God bless you. Amen. God bless you voor alle de biggie, alle de support die je hebt. Ik wil een soort fascinant ook. God is je dat die amen. Bika, a praxeer die we Allah binnen voor panja God wordt, met God wordt bekend die Allah, baby, ego. Midden festival, ik wil een voor gemeente. Jesus, de cornerstone. Ja, Jezus, de hoekstone. En de gemeente is in Tamansari. Abrikoosweg nummer 80. Dat na omgeving Richelieu. En ook doet u de maand tegen 10 euro we begin. Nanga wie komakandra. En jullie natuurlijk van harte welkom. Lobiwan, die de maand tekort nanga u abra kennis. Abra uw bestemming. En je toekomst. Voor u lees je weer dingen dat klopt je wel. Het feit dat we op een toekomst van Tamara. Om bestemming dat naar Samwe. We doet die dan om. Om een tijd je kring klopt je wel. Dat je voor goed terug naar in die Bijbelboeken. Dat we zien dat Masra. Gado nog een gado voor promissie. En nog een gado die horen woord toe. En omdat we een God die horen woord te lopen, we kan go more far. Nanga a God die is toch, en we kan rekenen op zij doen, en we kan we niet bouwen om op een heden of a verleden, maar we kan bouwen op God abra we toekomst, abra we bestemming. Want Bijbeltekst lopen we in het boek 1 Koningen hoofdstuk 8 vers 56. Het is zo geprezen, en dit is naar Salomo, het is geprezen zij de Heer, die zijn volk Israël rust gegeven heeft volgens alles wat hij gesproken heeft. Er is niet één woord onvervuld gebleven van al zijn goede woorden die hij door de dienst wat zijn knecht Mozes gesproken heeft. Prijs in Masra, die je in volk Israël rust, ja, rust naar alle zeele op je wang, ja, volgens Sabetaki, en no one word to, niet één woord, no, niet eens one word to, voor alle den boon word to, den promissie, den sansa master Garbetaki, Lobiwan door haar dienst voor een knecht in Mozes. No one of the sand that they unvervuld. Prijs de naam voor Jezus. Met andere woorden, Lobiwan, you can take God na tapu in woord. You mag vertrouwen Masra na tapu in woord. En Lobiwan, na inwijding voor het tempel, Salomo etak de sandisi. Ja, het woord van God kon duidelijk naar het volk dat de Mubribi, de Mhor, God woord nooit een woord voor Masra. Nooit zijn attaki Lobiwam de onvervuld. En als je dien van God, Lobiwam de hoor een woord toe, dat je sap dat je toekomst de veilig. Eigenlijk moet dat je verkeerd zijn. Dat was God voor dien van God. Ja, omdat Libisma het dien is op voorstaan in de kar God. Maar er is maar één God. En als je dien God, dan je toekomst is veilig. Je toekomst is in dege. Als je dien van bom, als je dien van moen, astari, destari. Je dien van houtsnijwerk, je dien van beeld die Libisma maken. Ja, dan kan ik het begrijpen, ja. Maar het gaat erom dat
want mij duidelijk het idee dat want Gado de en dat Gado die ze horen woord toe. Amen. Want Gado die horen woord toe. Want Gado die nooit te broeien. Want Gado die nooit het actrasani. Nee, want Gado tap suma. Wie kan rieken alaten baka wie vertrouwen kan de tap agado disi. Amen. Halleluja. Praise the name of Jesus. Love you one, so we want to take you today. Nadat je toekomst kan de veilig. Je tamara you kan de veilig. Je bestemming kan de boom. Na inigado. A enige fase van ons met bestemming kan de boom. Dat is vertrouwen was er. Joshua het eigen volk. Na in Joshua 21 drapen. Bakatere. Abrako in het beloofde land. Dan gaan we promis dingen. Dat weet je baka. Een promissie. Die ben kon langer ten kabana fessie. Je afvolk dis. Dat gado jirem op is doti. En dat weet je dat gado doet dat ook toe. En tenen door het drapen de prati. Je al de stammen. En ook de lefieten. Dat weet je dat Joshua het tak dis. Niet één. Dat na 21 vers 45. Van alle goede beloften die de Heere aan het huis Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles, ja, alles is uitgekomen. Halleluja, alles is uitgekomen. No one dem promise for God of them, die hebben spreek uit Abra, af volk die slubi want. Ben je onvervuld. Alles aan Gado tak abo doe we. Met andere woorden, Gado en hoor een woord toe. Amen. Lobby wan, je sape je go. In a libi futire, je arkimi, if in a dim Gado, je sape je go. En if je dim Gado en twijfel ben de, je begrijp je helemaal. Lobby wan, je actievraag op je toekomst, wie jat je de mand in voor kraken je. Toch voor tranen jou. Voor de twijfel moro lang. Voor u zijn idee in de Bijbel. De zorg is dat God voor Israël naar God. En alles maar die commotie naar God is. Te weten dat God voor Israël. Omdat voor nadere grond tapuja. Voor nadere grond God moest gebruiken. Bepaalde. Dat is alleen, toch? En gebruik van sma, gebruik van kondre. En gozemoro vara vanuit dat kondre dat. En alleen dat weet je dat Jezus geboren. Gaat elkaar Abraham. Toch voel vanuit van kondre pabede. En gaat ook kap alleen duidelijk die liefde sma. Abbe vrij Israël uiteindelijk die bij die slavernij. Naar Egypte, abbe vrij de ding. Weet je dat gaat ook leiden door de woestijn. Nou, machtig fassi, toch? Als je dan gooit naar beloofde land. En we zien dat Gado, die afvolgt, is altijd rust in de dieren, en die de rust. En ook toe onder koning Salomo, we zien dat Gado doet dat in dat boertempel ook toe. Lobby want die de mantein, kort, je moet je want to sani. Abra, je bestemming, je toekomst, je bestemming. Toch, het begin naar Gado. Eindelijk, je toekomst moet in Gado aan. Je hebt zo'n Gado-taki tegen een volk. Attack. Je hebt je praxerie. Ja, je hebt zo'n praxerie. Je koester Abraham. Toch? En een praxerie voor vrede. Praxerie, niet voor die ogri. Maar voor die want toekomst. Die de geweldig. Want breed toekomst, want geweldige toekomst. Is dat niet mooi, Lobiwan? Want God is tegen je dat hij. Hij tegen volk. Terwijl hij in tranen streed dat niet. De praxeer ik niet de boom. En de praxeer ik dat Lobiwan de Abrawit het idee. Je moet zeggen dat je bestemming het begin naar God. Je tamara het begin het idee naar God. No probeer voor je tamara zonder God. No bouw je toekomst zonder Gado. Lobby om je toekomst de verbonden
dat la same brebi nangare promisif gado. Fa ubo din gado, lobi wan we kona Jesus, en we brebi wan tamara, sondra fut naptap de belofte fu gado. Wi tamara, wi toekomst, en wi bestemming, lobi wan de fasti tap de promisif gado. Memory is a memory that take with that God and one small and one man that I will lay. Nay, God and God and sa attack I can fall for. And I do it too. Lobby one and a Bible at the Shatu GBT, the mommy can tell you that full fasi de pusorio that he and God this not God and sa attack in a mighty and a sovereign will. En in staat voor volvoeren dat ook voor tjaren in praktijk. Sande van belang, die meneer Jutire, sabi dat we bestemming lobby one. En actie voor wie? Bribi. En actie voor jou. Gehoorzaamheid. Toch heb je na Bribi, je noem maar meke. Bika, garo sani hei. De bigi. En heb je na Bribi, lobby one, je noem maar begrijpen. Zo je hebt een briefje van nodig. Toch? Bijbelboeken leren we dat je vertrouwt op God. Dan ga je Heer Ati. Dan steunt op eigen inzichten. Inzichten bijbelboeken dat je naar je spreken. Maar samen naar je alle je passie. Laat je wel met lippen je naar de woord die studeren. Dat de toekomst voor je en begin naar God. Tamara voor je en dat bestemmen voor je eeuwigheid naar God. Omdat God zo is getrokken bij Israël, die de en te voor alle tijd. Die kan je van mij getrouwd is de, en die getrouwd die de. Brief me, sa attack abra je libi en abra je toekomst ook in vervulling. Amen. Met wie boek je weer de Vader, met dat je grand tang in de naam van Jezus. Met je grani en glorie naar je, we bless je name. God, we bless de lespeke argument voor die de man ting, die hier je woord, God. Papa, we brengen u dat de tekje woord toe. En praxeer je Abra aan toekomst voor hen. Vader God, in de naam van Jezus. Mek den po den toekomst naar in jou aan. Gehoorzaam je, brief je. Daarom kan je op alles aan in jou aan. We spreken je zegen uit Abra afvallend is God. Naar in de naam van Jezus. Amen. Lop je wel, we bless you. Tire manteng, we wens je een bon zondag. En zo gaat het wel iemand er al iets weer bij elkaar. Naar jou.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
1: Powerhouse Ministries International present Woman Arise Suriname met apostel Paulette Bosman. Inner healing, wholeness, alignment en covenant. Op 30, 31 oktober en 1 november in Logos Ministries aan de Koesewijnenstraat nummer 13 in Paramaribo. De deuren gaan open om 6:30 en de start is precies om 7 uur. Met pastor Heidi Koeman, pastor Barbara Lansdorp-Lont, pastor Geraloine Lavenberg, profetesse Vanessa Rijmen Surovijojo, pastor Ingrid Dwarkasin, pastor Eudia Emmanuel Wolf, pastor Zoda Anneke en First Lady Miriam Agena. Mis deze vrouwenconferentie niet. Woman Arise Suriname met apostel Paulette Bosman. Powerhouse Ministries International staat erachter.
2: God is calling from all nations.
3: Zin in iets bijzonders. Maak kennis met de Cake of the Month Tangelo bij Toradica. De La Passione Opera Gâteau, speciaal samengesteld door chef Joshua Armaketo. Een heerlijke layered cake met walnut chacon sponge, crunchy chocolate feuilletine, frisse passionfruit cremeau en een zachte milk chocolate ganache. Een echte tractatie voor de maand oktober. La Passione Opera Gâteau is verkrijgbaar bij Tangelo by Toradica voor $60, inclusief BTW en service charge. Geniet ervan de hele maand oktober. Voor meer informatie 471500, toestel 5350. Toradica, we share the best with you.
4: Golden brand margarine.
5: Ah, luckily the right one.
6: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
7: yeah,
6: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
8: That's why they call it.
6: It's my number one.

0: dis na a programma Doro Fu Hopu, wan presenti Fu Gemeente Handelingen. We win see you, wan blessi Arkiting.
1: Arkiman, wan blessi u dit in mantien janin fu Jesus. Dis is de a programma Doro Fu Hopu, sa ikon a yu alas onde mamantien. Wan presentatie Fu Gemeente Handelingen Ministries International. Nina pastor senpai de malting jaka ko dinu na ngawodo fosi udoro mo fara me ku chawan bigi father ni mo glantang if de malting ngado glantang if awodo fu de malting ngado e puti ala sania ni u anu masara de malting we bigi na yu masara that you take abra papa that you wodo no go ligi ligi masara marati amiti na ngawa sama papa ngado bigi na yu masara a ini Jesus ning amen and amen. Ruby wang iti wan tromo wang blessi odi ya nyanin fu Jesus. Disi na programa duro fu wopu sa ikuna yu ala sonde manteng. De awo tuf gado ikong lebi wang. Meltate ay kong nanga openbaring. Ay kong nanga nyunshi. Ay kong nanga kenising. Wamenok ay kong nanga krakti. A krakti sa ikiyo na fu kudoro moro fara. A krakti sa ikuna yu na fu giyo. Giyo mut. Giyo huda mut. Fu kang kis vers krakti. Fu kang kudoro moro fara nanga gado. If you opo you serifi lobi wang futuru tu kado abi wang sanigi yu bakati de klari klari me bar odi na de leaders fu komita handelingen ministries international chief apostle la ibi wang fudin trawa me kado blessing tidi mi wali si motu fanyita buku fu Matthäus lobi wang Matthäus 17 for he looking tap abirgi lobi wang. Lebih wang ade bung fukang de cross bi fuan sma. Ade bung fukang abuang mati. Ma ade bung oktu fukang de cross bi fugado. Ma te yu de cross bi fugado le yeshi de san fugado. Ye erfar de san sang awan tak na yu ye. Ma meno. Ye shi san isang enfelek normali nubo ma shi. Ma mati de cross bi fugado. De she descend that lobby one. Make we lease lobby one. En ses dagen later nam Jesus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede en hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. Tel hoe jij is dat Jesus dat je drie man different disciple thing Petrus, Jacobus nanga Johannes te wili si bebe buku is takirin driman di si be de cross beefu in amen fami takina biging ba ade bufu de cross beefu wasma te yu de cross beefu wasma ye shiden afas faili bi ye shia karakter fin amen och de bunsani in ook tu ye shi and de mas fi takirin be de cross beefu Jesus da mik abe katek ding fu de begwe tapon bergi fu go begi lobi wan vers 2 etaki. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn kleden werden wit als het licht. En dit is wat we bergen op dat is gewoon opmerkelijk. Dus dat Jezus verandert in skin, verandert voor in gedaante op jou. In visie kon kring, zoals een zon. Amen. En de maas is dat jong. Abe straal. Abe schijn. Amen. Dan vers 3 is dat hier. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Dat de man is hier, lobby wang, Mozes naar Elia. Die betak naar Jezus. De maas abe de om meteen banafesi. De shide tak nanga Jesus. Vers 4 is aki, dat Petrus antwoordde en Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Ataki gado, ade boom, taki wie dit ja. Indien gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan voor u één en voor Mozes één en voor Elia 1. Peter saki masra abunta ki wi tanja. E kui meki dritenti. Wangi u. Wangi Elia. Nanga wangi Moses. Peter slo biwang. Ashi a heerlikheid. San Jesus be waka ini. Ma abe ma erfaring. En abe de so bungen taki. Ataki masra ko meki dritenti ki de mang disi. Ma tu ka tang ini atmosphere disi lo biwang. De boom fuka de ina atmosphere fugado yeshi be parle sani yeshi san san normal in no make me a presenti fugado and that make you pay gado wolu gi fukan wolu se refi bisa na ngalisan fugado fukan de cross be fugado fukan chayu kon cross be fugado normal smita ken ina bingi taka de boom fuka de cross be fuwa mati mus ap mati and you want to live in a grand tapu desi ma bon lo bigi mati fiyo amus de Jesus. Dat je moet bij die matief van Jezus dat je ook ziet, sani, sa eigenlijk inschrijft is je toe. Want de sani is normaal in de boommachine, maar wat atmosfeer bij de pedeman is bekend, de sani is ook toe anders, maar die bij de lange ting, die kan verschijnen. En je staat hier inschrijft toe, maar bij die nu eigenlijk, maar in feite bij die straal die als zon, is je en toch de mens bij abia genade bekend, si de man die sabe de om een jaar terug ba. De verschijning naar Jezus zeide, en met de cross bij voor in. We hebben de cross bij voor Gado, je ziet de sani lekva, je ziet de sani. Je libi lekva, a wani je libi. Maar meer nog, ai chayu. Vers 5 dat hij terwijl hij nog sprak, zie daar overschaduw hen, een lichte wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Zie? En terwijl de ina heerlijkheid dat Peter lobby wang, is dat hij kados refi. Tak na nga ding ook, dat hij disi na amman piking. Disi na mi man piking. Awan insa mi abi prisiri. Amen. A de bung lobby wang fude ina presenti fugado. De cross bij Fugado, Jezus aan die Fugado. En vers 6 is dat hier. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werpen en werden zeer bevreesd. En dat hier de discipel jere aan staan, is de jere aan staan, is dat hier, alleen van de moro hier, dat de fado agron, lobiwan, en de feest op agron, fube ambigi. Amen, 7 etaki. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide, staat op, wees niet bevreesd. Dat Jezus kon dat ding lobby wang. Dat hij bijna dat je oppo. Onvrede. Vers 8 etaki. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dat hij die oppo de aibaka lobby wang. Dat is dat de tramano de moro. Dus Jezus wang, de tramang verdween bakken. En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende, vertelt niemand dit, voordat de Zoon des mensen uit de dood is opgewekt. Amen. Jezus zei dat hij asan zei, zo zei, onom te jino as mij. Bakka te mi wiki bakka, bakka te de kimi, te lo kimi te mi wiki bakka. Dan pas omus te jiden. Desang disi lobby wang. Desang disi lobby wang vimus libi na ngading. Dati te de cross bi fugado. Yeshi sani fugado. Ay chayu. Ay leriu sani ma. Ay soriu sani outu. Amen. Desang sani ma disi ya normal in the bo machi ding. Ma oma debe de cross bi fugado. Debe dina presenti fugado. Na gado beka so den desang disi. Je de man ten lobby wan, samen met mijn moeder, dat voor de cross bij Fugado. En gewoon zo, je noemt man kon cross bij Fugado. Je bent bouw een relatie naar die man. Je staat hier, Petrus naar Johannes, je bent bouw een relatie naar Gado. En zo, je bent de emati naar Jezus, je bent de emati. En zo, je bent chadding naar een mee voor je de sani voor een. Lobby wan, te de day voor je kan bouw een relatie naar Jezus. Want je noemt man sheng moro, je voor je man die be sheng. Maar door een woord te hebben, ik kan bouwen relatie naar een. En dat moet we geven elkaar de woord toe. Want in naar een woord toe naar wang. If you follow naar een woord toe, automatisch je follow naar je jef gado. Want dat je niet bilik van woord toe taki. En dan je jef olij je moro fara lobby wang. Dat moet je alles van de manting, we nee, we hebben voor chagado voor je. We want je de crossbeef voor gado. We want je sani voor gado le fale mas beetje den sani, dat is een beetje normaal in de bosje den. Maar wat heb je de crossbeef voor gado? De bekasje den. De je de crossbeef voor gado lobby wang. Au sorry sani in your family. Au sorry you egi libi. Na men nog au sorry sani fi kan ye pitrawan o to lobi wan. Te de manten no biwan me bomo dok you. Fu kon cross beef fu gado. E de mas no me de cross beef fu Jesus de sandis de no boshi den. En te de de o to a de mogelik e te fu kon cross beef fu gado. Doro en wo to la me kwe giu en wo to. So wat ye ka furu you nanga en ye ye. So wat ye ka libi la lek fa en wo to wan. Yomat en nanga en wo to na wan. If I want to fool Jesus, it printing go in you. Don't take in a gados if you print go in you. Then you can libile ki in. You can de cross way for in. You can she the sunny for I she the sunny. If you want to man thing make you, then what to see? I'm at you one you con cross way for gado. I mean, not one you libi in gado. Moro erex refi. Then a gado gado yo de yo to the sunny for gado like fademus do. And I'll tak nanga you, Matthew de cross way for in. Tre manting baka di real de woto disi lobi wan. Itaki mi wani dini gado. Mi wani godoro moro fara. Mi wani begi a begi nanga yo. Di we kari a son gar gebed fo yo anu. Tapi ay nanga mi isa chayo ini begi. Sa mi taki da ye tak baka. Tak nanga mi gado. Mi kong na yo fesi. Mi aksi yo. Fo yo gimi pardon. Fo mi son do. Wang di mi sabi. Nanga wang di mino sabi. Nye bolo ufi yukado. Dat me waka baka yu. Fute mino de yamoro. En furu mi nanga yu santa ye. In Jesus name. Amen. Amen. Lobi wafi begi den wot a begi disi. Da yu do a eerste stap ba. Tweede stap lobi wang na fosuko wang keer ki fuko. Fo peyo so yu. Fa yu kan kong moro cross bi fukado. Dat we hoorden die diensten de mantje lopen en dat we niet de handelingen bij Italië weg. Maar twee te dan gaan vier. We beginnen met 10 euro mantje dan gaan eerst komen aan de tweede komen aan de begin 6 euro bakadina. Jullie van harte welkom. Na wint u waar jullie van Guatemala straat. We beginnen met 10 euro mantje. Sunny Point we beginnen 10 euro mantje. Freedom Burg we beginnen 10 euro mantje. Zullen we hier afbaka en dan gaan tapulipa ook toe lopen. We beginnen 10 euro mantje. Na Tamasari lopen van we beginnen 10 euro mantje. Ook toe in de Mongo we beginnen 10 euro mantje in die België, lobby wang. Dat bij auto naar Brugge, we begin 10 euro momenting. Nanga, a Komakandra. Jullie van harte welkom in de Iblu of de Komakandra, dus lobby wang. Ben nogmaals met leg aan nadruk dat je, we kan jepiu, of we wanneer jepiu, voor tjaju komoro crossbi, voor gado. Zoals je kan genieten, auto de fawe geniet, voor de zand voor gado. Met gado, bless you lobby wang. Dus hier, bij de programmador voor hopu, teleki wang. Tawiki baka. Miki gado bless you.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Ja, lobby one. We bari one odi bakani na neem voor Jezus. Dit is na apostel Naifa Saling. Voor gemeente Bigi Family voor Gado. We bari one odi bakani Jezus neem. Dit is na programma one boom begin. Ja, want boom begin en na genade bevallen aan mij voor charen baka tide kon na in uw osso camera. We taggado grantangi in een naam voor Jezus. Grantangi in Jezus naam. Lobby one. Lek fou betaki kaba, we godoro na nga sem tekst dis voor lek den san uit. Lobby one, we see taki na in die Efeze hoofdstuk 6 vers 10. Ataki une fet teken skinan a brudu, ma we fet teken boze geesten takuyeye in a hemelse gewesten. A woord ja, is zor we taki overheid. Dat wan taki, a woord to overheid ja, abit te maken na nga georganiseer. Dat wan tak na wan heer binde, na wan heer organisatie. Voor demonen. Ibri demon tap en post, tap en presi, tap en opdracht. Sang afeanti egi voor den do na ina wereldja. Overheid a organiseer. Hemelse gewesten. Zul ik van de Bijbel leren, tjaren kondade. Amoro lagi presi voor a hemels pisi. Peden mandisi. U kan taki a. A prespede urokok mopo komit a wereld disin. A hemel se gewest na moro lagi pisi fu a grond a hemel. En lobi wan, lek vam taki kaba, de makti disi de georganiseer. Dat wan tak na wan bende, na wan groepu di de georganiseer. Teken a mensheid, ano de teken christen wan, ma teken a mensheid sou e libi. Lobo ai fu luku tide, da we sita ki, ai ni a her gron tapu ma in kondre, da te u luku de sande psa, fas ma iki tra wang ala de sande psa, da we sita ki, werkelijk de makti disin, den de hebi na in a samenleving. We si, de laste ten di psa ja, dat o mengs ma, et dede, trawan e pleik selfmoord, trawan e kit trawan, sutu, disi, dati, ala sot san e psa. En so leisi e praxi e tak ae na libis manu mo slekte so takru so. Ma wansan imi kan taigi yu, an de handfu a pistor sa me tak ja, de mak de duisternis, den de aktif bezig na in a wereld disi. Lobby one, waardoor sma ekir den serefi e jompa liba. So leisje fu sma go jompo na bosje brug. Da ye praxe tak mi gado yon samsa nga sma so. Mi kan taigi yu, mi no man go tumsi dipita po atori. Ma in Beneland, des ma biabu an sane go set fraga na in watra. Gide watra sani. En ono in a watra, yabisa we kar watra wenu, den Afrikaner de tak fu marine spirits. Dat wan takin, yeye dena in a watra. En fu lukuna bopade presi, in Paramaribo, bopade broki, da ye si taki, fraga berina in a watra. En dat wan taki watra sani, de sade ma edini, sade kari, sade gi er. En ala sanin, sans mai dini, lobi wan, den sani eteki offer. If ye dina sani, da sani egi bopade sani, want Satan srefi egi sani asmatuyara. Dan, mate Satan egi yu, da Satan etek baka. dat we sita kisma e abu wan noutu wan probleem wan situasi dan de go jompo ma da ye reike taki na noutu vasma nom of this no sani dey na watra sang e suku e tek paiman fu de sang sadegi da de tek baka dan ina feti sang we feti da teke den demona nga de makti disin dat de take offer vroeger in Suriname obesi ook to taki biabi wenkri te igoin bepaalde wenkri dat je sita kwans mas don dape dat je sita kasma malingri helemaal omdat a her rijkdom fa wenkri mino ka de wenkri neng wan bepaalde wan ebe stamo maso mes an dete dan wans ma dape di mamio helemaal asma dati afas fatang da je stak nena slack offer nene paya paiman fu a rijkdom. Bepaalde sma be roko in bepaalde winkri, bepaalde camera ino maggo. I kan go in ala den trak camera, ma bepaalde camera ino maggo, want asande dia rijkdom na in a camera dat ade. Dus da ino maggo in so wan camera, wan lees wan vrouw, a oppo, wan den camera, a me kwap chintrang a yesi da opo one of them camera da si one big todo en wale si na koma weina mi bego onti da mi ero wansane waka bua da mtaksang mi ofenu wa meti ja aten mi go pipluku one boom big todo anoma long mora waka a bigi. En dat we zien, afrouw go si so ansanina in a camera. Dan ga trouwen wat lobby wan. Sumen fu de rijkdom. En Satan, if a je rijkdom, you can de seker taka go e teking. Au teking, paiman. En so be si ook to tak na in de bepaalde wenkri na ga de preside. Faye si de rijkdom de bigi wenkri na ala den sani. No pura ye de lobby wan. Makti de. Zij maakt de sane konso gudu. Makti de zij maakt de smak konso gudu. Ano lau lau sane psa ina were jalobiwan. Da we sitaki ala den san disi na ina liba, na ina se, na ala sei den san dis de. En lontu go lontu kondaron we si, te ye ere taki sipi sungu. Te we ere taki boto sungu disi dati. Dat je denkt dat ik gewoon nog moet zijn heb staan. Maar aher liba, ala den presin, abisani, abusi srefi, in de jaren samsa, mi be abuan dagu, da ube da komo weina, na busi. Na temianga dagu e waka, sorry, temianga dagu e waka, da lobi wan, da ko na da go luku abusi pasi pe we waka da mu wow martem luku go da tenat mino be boker ete tem luku go mines days one ni days one laga di sa ofu wan sapakara ma da sa da go du no da kot pasi da ne waka ina pas morai borogo ina abusi dam srefe borogo ne baka met andere woorden ina abusi srefi makti de ja to lobby wa makti de na wan sani adagu esi meke yera vo wan dagu kan vo wo tasi wan meti of san ma kwon so dat no wan san no de tapa pasi da dagu we karen tak ai kari tap so wan fasi da ai kot pasi da ton tak san na pata pa pasi pe omus waka da ton tak lobby wan na in awatra na in ase na in ala se de makti disi eroko. En daarom lobby wan, if na liba yo go, if yo go na wan boto na wan presi, of ibri wan sani, tek wan ten begi kar na gado. Suku gado fesi, no go soumar, ook tu uno kan poortu fi no wer wan swen fest, en so. Ma a punt san wan making, dat de mak de duisternis, den dena ala sei, fu a grond tapo disin. Ala presi den de en de for osak walo sani bote sun bon enakisme na busi, disep sa, datep sa, alla sort sa ne gebeur. Dat want ak de mak de duisternis, de lai na alla se, na in a alibi makandra. Lobiwan, abos kopu sa megi tide, anwe degi kresten wawan, a degi alla folku. Ya, wile kresten wabi Jesus, en so, desma dina abi Jesus, dat de makti disi et du alla sort sani, lobiwan na wanka falek situasi, na in abusi, na in aliba, na alla se, de mak de duisen disi euroko. En daarom a de fan nou doen, taki yu leki gelovige, if na tapanaoni yo go, if na sot se yo gwang a boto of sang, of na alla se, meki itek ten begi kar na gado, aksi de engel fu gado, fu kan beskerm yu, teke de mak te disi. Want une woste teke broer na ngaskin, ma teke boze geesten. En a woord die skrif ja, taki we worstel. A de men to men, dat want taki an o afstand, dis an o boxer, an o fie tek mek modo i jom po gozo jo, nee. Worstel want taki we miti men to men, ja, we haswa. Dus dat na san die skrif ja, we haswa, we feti. En daarom mi want taigi ala den smataki, de makti disin, den de overal na ina wereld, na ala se. En no vergiti, den sma, so leisi den sma i bron, ha, lobo wan san ideo,

0: Alla sort sanisma i du. En daarom lobby wan wan taigi uti de takin. Den sani disi alla safe grontapu de roko. Anu laula sande du na in a sam leifin. Lobby wan in a busi. Lobby wan in a liban. Na alla say de makti disi de. Daarom lobby wan. Mekis ma detap den huda. Mekis ma begi karna gado. Yo guanga boto. Yo abra. Yo disi. Yo dat wante. If you look at fast fade sani e kobber. Lobo wan no lao lao sani. Da ikan gis ma wan skuld of san. Maar we libin in a world fu duisternis. Fu makti fu dungro. En de suku zili. Satan no wan go in a hell en wan. Awani tak furus ma. Golasi, daarom we si ala de san sai kobber tak di dibri negi tori lobuan ma eligeri. Dus tek de word to disi lobuan, memre den praxer den taki ala sei fa gron tapu disi de makti disi e roko ya en a edul fu den na fu kiri vernietig. Na fukiri vernietig. Daarom lobi wan. Meku luku boom. Nanga ala den tor disi. Wan boto lai tumsi. No goini. Ya. Demande fara. Soleisi yabi man. Dibe de yabi den basi dibe fara fosi. Nanga den boy faten disi. No sabi ome erfaren de abi. Ma de makti disi meku proek fu alasani. En daarom ma defano udu. Taki vi. Leg gelovigen, maar ook toe zondaar dat hij dit op je hoede. Maar morgen mooi zijn, dat hij Jezus Christus, if je hebt een lekker verlosser, dat hij kan bieden weerstand, dat hij kan fitten, dat hij kan brokken de macht te zien. Maar ik maak een punt, dat hij alle de sensas mij doet aan Liban. Lopen wij mag sabi, en nog vergeet de sensas taki. Deze den beri fraga mino ankar nen fo kandides mago rakt op mi. Ma deze fraga beri lek teye reip sa boche brug. Da imu luke fie si fraga ina wata wansan de mino kara nen fasani. Mino wangi anstout. Maar deze den san dati e beri so, e pot so. Da imu saptake de abisani na ina watra. Abin nen tu. Di eroko na in de libana in de presi e sukusma fusma kan sungu dede en de tendipsa uso mensma oboto sungu o mensma dede dos lobi wan no forgeti un efeti teika skina na brudu ma teika bose geiste na in a hemelse gewesten dat wan taki de yeye fadun konjagron tapun en de aktif na in a world disi. Lobby one, make a word to disi, make a bomude kiu, dos mi no wan meki frede, ma mi wan meki idena ai fu saptaki, ala sot sansuma i dugona watra, ala sot sansuma i dugona aliba, sa ino denki bonu disi dati, troede desma asigo ina watra, beri fraga, dat wan tak de abisani nina aliba, sade air en densani e suku offer no forget a pistol disi densani e suku offer de fam tak balo fa de wenkri be den na ina ten lobo an densani e suku offer we barwan odi baka nina name for masra Jesus te wantra leisi dan we mit baka ina moi programa wan boom begin masra we taki grantani nina name for Jesus. Masagado u kombaka na einde fa pistor disi en we taki grantang fu ala yesi dibe arki ala suma dibe arki mek adewang moi waskuwen ma wang bomude king ook tu fu sma kande tap den hude tap ala san we taki grantang ifu dati in Jesus name. Amen. Te wantra lezi. God bless you.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit.

Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Gi alla jublasinjang, jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie ik kan horen aan feest, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless je tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, kijkers, luisteraars, jongeren. Ik heet u hartelijk welkom in het programma De Hernutter. Het is vandaag zondag 11 oktober. En ook vandaag mogen wij rondom Gods woord zitten. Wat een genade om zo gevoed te worden vanuit het woord van de Heer. Laat ons samen zijn opdragen aan de Heer. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik lees met u de dagwoorden voor vandaag, zondag 11 oktober. Het is de 19e zondag na Trinitatis. De weektekst is gehaald uit Jeremia hoofdstuk 17 vers 14. Jeremia 17 vers 14. En daar staat: genees mij, Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij, dan zal ik geholpen zijn. Jeremia 17 vers 14. De dagtekst is naar Richteren hoofdstuk 8 vers 23. Gideon antwoordde: ik zal over u niet heersen, maar de Heere zal over u heersen. Gideon antwoordde: ik zal over u niet heersen, maar de Heere zal over u heersen. Richteren 8 vers 23. Het vers uit het Nieuwe Testament is naar Johannes 20 vers 28. Thomas zei tot Jezus: mijn Heere en mijn God. Thomas zei tot Jezus: mijn Heere en mijn God. Johannes 20 vers 28. Het bijbehorend gezang, gezang 521 vers 3 uit het gezangboek van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Niet zien en toch geloven, als ik door de diepte ga, dat ik straks door u geholpen weer op de hoogte sta. Dat uw getrouwe liefde de zon in al haar pracht weer voor mij zal doen reizen na het donker van de nacht. Dit lied is bekend, hè? We gaan het zingen.

Hoopvolle woorden horen wij in dit lied. De zon zal weer schijnen na het donker van de nacht. De zon zal weer opkomen, weer reizen na het donker van de nacht. Omdat God met u is en met mij is. Tot zover de dagwoorden voor vandaag. Zondag 11 oktober 2026. Naar aanleiding van de weektekst lees ik met u uit de Bijbel. En u mag uw Bijbel ook openhouden en meelezen. Uit Jeremia 17. Jeremia 17. Ik lees vanaf vers 9 tot en met 15. Jeremia 17, vers 9 tot en met 15. Arglistig is het hart boven alles, ja. Verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en toets de nieren. En dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Een veldhoen dat eieren uitbroedt, die het niet gelegd heeft, zo is wie zich rijkdom verwerft, maar op onrechtmatige wijze. Op de helft zijner dagen zal hij die moeten achterlaten en bij zijn einde zal hij een dwaas zijn. Troon der heilige heerlijkheid, van ouds verheven, plaats van ons heiligdom, hope Israëls Heere, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie afwijken zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de Heer, verlieten. Genees mij, Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij, dan zal ik geholpen zijn, want gij zijt mijn lof. Zie, zij zeggen tot mij, waar blijft het woord des Heere? Laat het toch komen. Tot zover het schriftgedeelte uit Jeremia hoofdstuk 17. Ik heb met u gelezen van vers 9 tot en met 15. Laat ons de Heer vragen om zijn leiding. Almachtige God, onze Vader, wij komen tot u. Wij komen tot u en vragen u, o God en Heer, om ons te leiden in dit uur wanneer wij uw woord overdenken. Heere, doorzoek ons, onderzoek ons, was ons schoon, reinig ons, o God en Vader, opdat er niets mag staan tussen u en ons wat hindert dat wij uw woord niet begrijpen, dat wij uw woord niet verstaan. Geest van God, leid ons zo in dit uur en maakt u dit woord aan ons duidelijk. Aan u is alle lof, aan u is alle prijs, aan u is alle dank. Amen. Geliefde broeders en zusters, we hebben met elkaar gelezen uit het boek Jeremia, waarin de profeet Jeremia ons meegeeft of ons meegegeven is voor deze week het vers 14. Genees mij, Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij, dan zal ik geholpen zijn. De profeten die spraken namens God. De profeet Jeremia staat bekend als de wenende profeet. De profeet die heel vaak, bijna altijd, onheilsboodschappen bracht. En zelf ook wel moeite had om die boodschap te brengen. Hij weende, want Gods oordeel over een afvallig volk brak zijn hart. Want hij hield ook ontzettend veel van het volk. En Jeremia had het ontzettend moeilijk in de tijd waarin hij leefde. Hij profeteerde ruim 40 jaar in de laatste decennia van Juda tot en met de val van Jeruzalem in 586 voor Christus. Het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben vanaf vers 9, daarvoor laat Jeremia ons zien dat het volk van God afvallig is. Het hoofdstuk begint met: de zonde van Juda staat geschreven met ijzeren stift, gegrift met diamantenspits in de tafel van hun hart en in de hoornen van hun altaren.
het volk van God diende andere goden. Het volk van God handelde niet alleen verkeerd, maar diep in hun binnenste, in hun hart, wanneer we zeggen iets is gegrift, dan is het onuitwisbaar geschreven. Zoals je kunt griffen in een grafsteen en het geschreven staat en daar blijft, daar is. Zo erg was het volk van God ook bezig te zondigen. En dat was niet goed in Gods ogen. Jeremia laat het volk zien dat de weg die zij opgaat niet de juiste weg is. Want er werden allerlei altaren gebouwd, allerlei afgodsbeelden en men was de weg van God volledig kwijt. Die zonde was niet alleen in handelingen, maar het was eigenlijk verweven met hun hele zijn. Vandaar dat het woord ingegrift staat. Zo onuitwisbaar was het geschreven. En Jeremia houdt het volk de keus voor. Tussen vloek en zegen, de weg van de goddeloze of de weg van de godvruchtige. Of ook terwijl, kies je voor dood of kies je voor leven. Het hart van de mensen was niet gericht op God. Moeilijke toestanden, in moeilijke omstandigheden was het vertrouwen niet in de Heer, maar het vertrouwen was in allerlei andere grote mogendheden, sterke bondgenootschappen. Men vertrouwde niet op God. Ze hadden de bron van alle leven verlaten, zo staat het in vers 13, omdat zij de bron van levend water, de Heere, verlieten. En Jeremia is daar heel erg verdrietig om. En nog, omdat het volk weet dat hij moet spreken via, of dat het volk moet, omdat het volk weet dat God spreekt via Jeremia, en men zogenaamd niet ziet gebeuren, wordt Jeremia ook nog gepest. Want hem wordt gevraagd, waar blijft het woord van de Heer? Dat onheil dat jij al jaren voorspelt, waar blijft het? We zien het maar niet gebeuren. En dat maakte dat Jeremia leefde in twijfel. Hij twijfelde, hij vroeg zich af of hij wel goed genoeg was. En Jeremia bidt dan tot de Heere, wanneer we lezen in vers 14, genees mij Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij Heere, dan zal ik geholpen zijn. Jeremia wilde genezen worden van alle twijfels. Hij werd op den duur ook moedeloos van alle slecht nieuws wat hij moest brengen aan het volk. En dat zegt men nog tegen hem van Agado Diedin, om het met mijn eigen bewoordingen te zeggen. Waar blijft die God van je? Al het onheil dat je voorspelt. Op den duur bespotte mensen Jeremia. En Jeremia werd moedeloos en hij twijfelde aan wat hij moest doen. Hij voelde zich als een gebroken man en ervoer dat zijn gemoed genezen moest worden, dat zijn geest genezen moest worden, dat hij genezen moest worden van alle twijfels en moedeloosheid. Hij was gewond omdat hij voortdurend tegenstand en verwerping ondervond door zijn prediking. En Jeremia bidt dan tot God, omdat hij weet, hij gelooft, hij hoopt, zijn vertrouwen heeft hij gericht op de Heer. Maar u weet, we zijn mens, zoals u en ik ook mens zijn. En wanneer wij in ons geloof vasthouden, volharden in het geloof, en er dingen in ons leven gebeuren, en mensen zaken die uitspraken doen, dan kunnen wij, u en ik, soms ook gaan twijfelen en denken van, maar mijn gunst, hoort God mij nog wel? Mijn gunst, is het nog wel nodig of raadzaam om vast te houden aan deze Heer?
En Jeremia die gaat dan tot God in gebed en hij bidt en hij zegt, genees mij, Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij, Heere, dan zal ik geholpen zijn. En Jeremia houdt het volk ook voor, degene, de mensen die niet kiezen voor God en die hun eigen weg opgaan of die denken het zelf te kunnen in het leven, zullen alleen maar narigheid ontmoeten, ervaren in hun leven. Maar wie zijn hoop stelt in de Heere, zal zien hoe Gods heilrijke rechterhand hem altijd weer nabij is. Alleen, zegt Jeremia, ook al sta ik alleen, ik mag zoveel tegen mij hebben. Als God maar voor mij is, dan kan ik dit aan. En wanneer Jeremia zo gebeden heeft, dan herstelt God in hem die kracht die hij mag ervaren, Gods hand die hij mag zien. En dan mag hij weten, ik sta er niet alleen voor. Timotheus 2, Timotheus 4, vers 18 zegt ons, de Heer zal mij redden, dat zegt Paulus, van elk boos werk en mij behouden doen aankomen voor zijn hemels koninkrijk. En hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Jeremia weet dat in al die decennia waarin hij bezig geweest is met de verkondiging, het profeteren van Gods woord, dat hij daarin niet alleen stond. Hij heeft ook wel de dag van zijn geboorte vervloekt. Maar uiteindelijk is het God wel die hem weer overeind helpt en die hem vasthoudt en die hem doet zien, die horizon, zodat hij nieuwe hoop mag hebben en mag weten, God is mij niet vergeten. Ik moet niet spreken wat de mensen willen horen, maar ik moet woorden spreken om het volk van God weer te brengen op dat rechte pad. Want kiezen, elke keuze die we maken in het leven heeft gevolgen. En Jeremia laat het volk duidelijk zien dat wanneer het volk afgoden achterna gaat en het hart niet verandert en het hart niet richt op de Heer, dat dat grote consequenties heeft voor het volk toen, maar ook voor het nageslacht. En zo mogen u en ik weten dat wanneer wij ons moedeloos voelen, wanneer wij krachten tekort komen, wanneer wij zelf niet verder kunnen, wanneer wij twijfels hebben, dan hebben we die genezing nodig. Die genezing van God onze Vader. Want Hij alleen is in staat dat moedeloos gemoed weer te herstellen en ons weer in lijn te brengen met Hem. En Jeremia moedigt ook het volk van God aan om die boze weg, om van die boze weg af te gaan en weer in lijn te komen met God. Wat er ook mag gebeuren in uw leven, in mijn leven, weet dat God het is die geneest van elke kwaal, van elke ziekte. Want in het Nieuwe Testament, vanuit het Nieuwe Testament weten we ook dat door zijn striemen wij genezing ontvangen hebben. En er is niets en dan ook niets wat God of waarvan God u en mij niet kan verlossen. Geen zorg te groot, geen moeite, geen probleem te groot. God is er die redding brengt en uitkomst. En Jeremia stort zijn hart uit bij de Heer, want hij weet, ook al is iedereen tegen me, als God maar voor mij is, dan is er uitkomst, dan is er redding. Dan verkrijg en vermag ik nieuwe kracht om die boodschap van de Heer te profeteren. En God helpt hem daarbij. Zo mogen u en ik onder alle omstandigheden, ook als woordverkondigers, als mensen die Gods woord moeten doorgeven aan Gods volk, ons getroost weten door de woorden die we vandaag lezen. Genees mij, Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij, Heere, dan zal ik geholpen zijn. Tot God moeten we onze toevlucht zoeken, want bij Hem is de bron van ons bestaan. De Heer helpt ons om zo in geloof en vertrouwen, dat standvastig geloof en volhardend te blijven in het woord van God. Want God
hoort en verhoort en hij laat geen bidder staan. Amen. Amen.

0: laat ons bidden. Wie ziek is, kom tot u, o God en Vader. En wanneer we ziek zijn, is het niet alleen naar lichaam, maar ook naar geest. Zo was het ook met Jeremia, die uw verlossing, uw bevrijding, uw genezing en uw hulp nodig had. En hij heeft tot u gebeden, genees mij, Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij, Heere, dan zal ik geholpen zijn. Ook wij zijn soms ongehoorzaam en gaan andere wegen op. Zoeken ons heil op andere plekken, o Heere. En we verlaten uw weg. We bidden in de naam van uw Zoon Jezus Christus, dat u ons vergeeft, dat u ons vernieuwt, dat u dat hart van ons schoon wast, o Heere, dat u ons doorzoekt, o God en Vader, onze nieren, en dat wij weer in lijn mogen staan met uw wil. Heer, we weten dat wij niet altijd doen wat u van ons vraagt. Vergeef ons, o trouwe God en Vader, wast u ons schoon, reinigt u ons en helpt u ons, o Heere, om te wandelen in het licht van Jezus Christus, om te blijven bij de bron van het leven. Zonder u zijn wij tot niets in staat. Daarom bidden wij u, was ons schoon, o Heere, en leid ons zo. We bidden voor land en volk en we vragen u om ons te vergeven waar wij daar altaren hadden opgebouwd en andere goden achterna gingen, waardoor het niet goed gaat met ons, o Heere. Schep in ons een rein hart en vernieuw in ons binnenste een vaste geest. Een geest die ernaar verlangt om u te dienen. Een geest die ernaar verlangt om bij u te blijven. In eigen kracht kunnen wij dat niet, o God en Vader. Daarom smeken wij u, hoor ons als wij tot u bidden. Het gebed dat wij geleerd hebben van uw Zoon Jezus Christus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ontvang de zegen van de Heer op deze dag en ook voor de komende dagen, zodat u ook tot zegen mag zijn voor allen met wie u en ik in contact komen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, kijkers, luisteraars, jongeren, zo zijn we voor vandaag, zondag 11 oktober, aan het eind gekomen van de aflevering van de Hernutter. Ik wens u een hoopvolle nieuwe week. Mijn naam is Andrien Gilaert. Ik ben voorganger van de Combi-kerk aan de Grote Combiweg. Goedemorgen.
1: You know, God is bigger than any situation you may be facing tonight. He's bigger than any sickness or disease. And he's able to solve any financial problem. He can heal that broken relationship and replace any sense of loss. Because he's a God who's eternal, unchanging.

0: Het is 9 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM, a Daily Inspiration, Not Just Radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. En als gewoonlijk zeg ik mensen, haal pen en papier tevoorschijn om aantekeningen, maar ook vragen neer te pennen die er nu opkomen. En stuur die gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoneer naar 422-630-597, het netnummer van Suriname, tussen 8:00 morgens en 2:00 Surinaamse tijd. Ik groet u wederom in de naam van onze Heer Jezus Christus, naam boven alle namen, onze hemelse bruidegom. En ik wil u zegenen met 2 Korinthe 13:13. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dit hebben we echt nodig, lieve mensen, om deze boodschap te kunnen ontvangen. Die troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, de liefde Gods en de genade van onze Heer Jezus Christus. Want deze boodschap is niet om u te beangstigen, maar om u voor te bereiden. God is een God van licht. Hij is God van licht en kracht. En de Heer Jezus zegt in Johannes 12, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgen zullen nimmer in het duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Dus we zijn kinderen van het licht. En de Heere doet niet, zegt hij, elders, tenzij hij het openbaart aan zijn profeten. Hij wil niet dat wij als zijn kinderen van het licht overvallen worden door de duisternis. Hij maakt altijd de wegen van de vijand bekend. Paulus zegt het, zijn wegen, Satan zijn wegen, zijn ons niet onbekend. En dat doet hij om ons meer inzicht te geven, wijsheid en strategie, hoe we ons mentaal, geestelijk, lichamelijk moeten klaarmaken, mensen. Want als dit je overkomt, wat ik vorige week heb opgenoemd over Agenda 2030... dan zegt de Heer Jezus, vele harten zullen het begeven. En daarom is hij een geweldige vader die ons klaarmaakt van tevoren. We zijn in een leger en de captain of the host is Jezus. Hij is aan het hoofd van het leger. Maar elk leger heeft een inlichtingendienst. En ik ben daar deel van, hè, broeder Treffers. We zijn samen van de inlichtingendienst. En die, wat doet de inlichtingendienst? Die gaat na wat de vijand van plan is. Die infiltreert in de vijandelijke linies. Om te kijken waarmee ze bezig zijn. En ze maken het openbaar aan hun eigen leger. Zodat zij nog voor zijn, weet je, voordat de vijand aanvalt. En hun strategieën kunnen aanpassen. En dit is duidelijk te lezen dat God zo denkt. De Bijbel zegt, hij openbaarde Israël zijn daden, maar Mozes zijn wegen. En we kunnen God zijn wegen al zien, hoe hij denkt om alles van tevoren aan zijn kinderen bekend te maken. En ik hou van het verhaal in 2 Koningen 6 vers 8 tot en met 12. Ik ga het even snel voor u lezen. En dat gaat over de koning van Aram, die dus met Israël zou gaan vechten in een enorme war. En maar wat gebeurt er? Dat in vers 8, laat me zien. Ja, de koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij beraadslaagde met zijn dienaren. En op die plaats zal mijn legerkamp zijn. Dat beraadslaagde hij. Dit en dit gaan we doen, mensen. Dit is onze strategie. Maar de man Gods zond aan de koning van Israël, dat is de profeet Elisa, zond aan de koning van Israël de boodschap. Neemt u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarheen afgedaald. De koning van Israël zond dan mannen naar die plaats die de man Gods hem had genoemd, waarvoor hij hem had gewaarschuwd, zodat hij zich daar in acht kon nemen. En dat niet slechts 1 of 2 maal. Hij deed het keer op keer. Dus de Heere openbaarde constant aan de profeet van dit en dit zijn de Arameërs van plan. En wat gebeurde er? En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zeide tot hen: kunt gij mij niet mededelen wie van de onzen op de hand van de koning van Israël is? Met andere woorden, is er een verrader in ons kamp die alles gaat vertellen aan de koning, die onze geheimen openbaart aan de koning van Israël? Doch een van zijn dienaren zeide: nee, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. Halleluja! Dat is de God van Israël, de God die we dienen. Alles wat die man in het geheim in zijn slaapkamer bekokstooft over hoe hij het volk van God gaat aanvallen, openbaart God, brengt hij in het licht door middel van zijn profeet. En vandaag doet hij het nog steeds. Hij is niet veranderd. Hij wil niet dat zijn kinderen van het licht overvallen worden door de duisternis, maar hij maakt ze de wegen van de vijand altijd bekend, zodat wij zijn strategieën kennen. Oké, mensen, dus dat is de reden waarom ik dit allemaal doe. Om u de ogen te openen, om als wachter op de muur te zeggen: het zwaard komt eraan, maak je klaar. En hij is onze toevlucht daarin. Bereid u dus voor. Roep de Heer aan voor een nieuwe doop met zijn geest. Neem de tijd om je aan God te gewennen, zoals hij het zegt. In Job 22 zegt hij: gewen u toch aan hem, zodat gij vrede hebt. Het is ontzettend belangrijk om in Gods tegenwoordigheid veel te zijn. Weet u, want daar gaat u zien dat u sterkte ontvangt. Neem zijn woord serieus door te breken met een van de belangrijkste dingen die ons dagelijks kan overvallen. Dat is bezorgdheid. Maar maak al je wensen bekend. Vertel alles aan de Heer. Open je hart voor hem. Vertel hem waarmee je zit. Wat je hindert. Zo begin je je hart te openen. En hij komt binnen. En hij begint vrede te geven in je hart. En hij zegt: maak je wensen bekend met dankzegging en smekingen. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, gaat uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Zodat jij zijn vrede in je hart kan hebben. Ik heb een getuigenis. Een tijd geleden had ik €400 nodig, mensen. Ik moet iets betalen en ik had het niet. Dat kan gebeuren. En ik heb letterlijk dit gedaan. Dat is niet lang geleden. Dat is volgens mij vorige maand. En ik ging en ik zeg: papa, ik heb €400 nodig. U zegt: ik mag me niet bezorgen. En morgen heb ik dat geld nodig, vader. Heer, antwoord mij. Ik roep u aan, u zegt. En als ik u antwoord, als ik u aanroep, gaat u me antwoorden. Ik heb hem bedankt voor die €400. De volgende ochtend werd ik wakker, mensen. En ik ga gewoon eerlijk zijn, hoor. Ik heb niet eens gezegd: vader, dank u voor deze dag. Ik ben niet zo religieus. Mijn ogen gingen open. En gelijk had ik zoiets: vader, u hebt me nog niet geantwoord. Ik moet die €400. En hij zegt zo lieflijk tegen me: ga in je telefoon kijken. Mijn telefoon was in de andere kamer, want ik slaap niet ermee. Dus ik ben hem gaan halen en ik zag een app. Mensen, u gaat niet willen geloven. Iemand heeft, laat me het anders zeggen. Een van mijn leiders die zei: apostel, de Heer heeft op mijn hart gezet om €200 voor u te sturen. En ik heb mijn moeder gebeld. En mijn moeder, om haar te vragen: kunt u dat via Western Union voor de sturen? Mijn moeder zegt: oké. Maar, zegt mijn moeder, ik heb op mijn hart omdat apostel nog meer geld nodig heeft. En ze zetten €300 bij. Mensen, in plaats van die 400 die ik gevraagd heb, kreeg ik... Ik kon mijn oren niet... Ik bid vandaag en de volgende dag antwoord de Heer. Dit maakt mijn geloof groot. Dit doet mijn geloof groeien. Mijn vertrouwen wordt geankerd. Wat ik bid aan... En dit geeft je vrede. Je hoeft nergens voor te vrezen, want vader laat ons nooit in de steek. Oké. Ik wil u alleen maar zeggen: maak je klaar met dit. Dit is een sleutel die ik u geef. Maak je zorgen, je dingen bekend, zodat je vrede krijgt in je hart. Want de Heer zorgt goed voor zijn kinderen. Vorige week ben ik geëindigd met 12 punten van World Economic Forum en wat ze gaan doen in Agenda 2030. En in 2023 had ik de last this conference gehouden. En duidelijk hierover gesproken. Maar toen waren er maar 8 punten op hun website. En één van ze was, you will own nothing and be happy. Je gaat niets bezitten en blij zijn. Dus ze hadden eigenlijk als een soort gebiedende toon gezegd, you will own nothing and be happy. En wat schetst mij verbazing, ik ging van de week op hun website en ze hebben dat hele gebiedende wijs hebben ze weggemaakt. Weggehaald. En ze hebben gedaan alsof wij zelf ervoor kiezen. En weet u wat er staat? Welcome to Agenda 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Wie zegt nou met blijdschap, I own nothing. Ik bezit niets, ik heb geen privacy, en mijn leven is nog nooit zo beter geweest. Mensen, kinderen, laten we eerlijk zijn. Dit kan alleen een garnaal zeggen. Want die hebben geen hersenen. Maar we worden langzaam geprogrammeerd om dit uiteindelijk te gaan zeggen. Want ze gaan ons zo angstig maken om uiteindelijk als een papegaai te zeggen, ik heb helemaal niets. Ik heb geen privé. En mijn leven is nooit zo mooi geweest. En daarom onderzoek uw hart en laat Gods liefde elke vorm van vrees uit je hart halen. Ga naar alle edities luisteren over Maranatha. Want ik ben begonnen met hoe je vrees uit je hart moet bannen. En hun website hebben ze zo volgezet dat als je niet weet hoe je moet zoeken, vind je niets. Maar al deze punten en nog erger hebben ze besproken op al hun jaarlijkse conferenties te Davos in Zwitserland. En ik heb veel van deze conferenties gevolgd, mensen. En het is om te kotsen hoe ze over onze toekomst praten alsof we niet zijn. En hoe ze zeggen min of meer dat wij verstandloze wezens zijn die zij onder controle moeten hebben. Want zij zijn de geïllumineerden, zij hebben hersenen, zij zijn de Rothschilds, de Bilderberg, de geweldige rijken, weet je, die ons onderdrukken moeten. Want wij maken alles kapot, dus ze moeten ons in toom houden. De minachting naar de mensheid wanneer deze mensen praten is zo te proeven. En alleen Satan haat ons zodanig dat hij niets anders wil dan ons onderwerpen. En lieve mensen, ik wil u eraan herinneren dat als hij het bij de Heer Jezus heeft geprobeerd na zijn 40 dagen vasten, wat denkt u dat hij naar ons toe gaat doen? Hij gaat ons niet verwaarlozen aan deze test, weet u, want hij is vol met waanzin dat hij zijn plaats niet meer kent. Maar dit is opgetekend in de toekomst. En God die het begin van het eind weet, heeft dat allemaal voorspeld. Ik ga even de laatste punten voorlezen die ze voor ons hebben gepland in 2013. En laat niemand zeggen dat het niet waar is. Echt niet. Want we hebben tijdens COVID al heel veel gemerkt van deze punten. Maar dat niet alleen. Tijdens hun conferenties in Davos, als je naar hen luistert, ze zeggen het gewoon nu openlijk. Het interesseert ze geen zeer. Want ze streven daarna om die 2030 te halen. En mensen, ik bid voor vertraging. Want in Nederland zouden ze de digital ID al in 2026 klaar hebben. Dat heeft, die mevrouw, zij is de... Het hoofd is zij van de centrale bank van Europa. En zij is degene die een paar jaar geleden al dit, bekend maakte. En ik vergeet haar naam altijd. Ik kom er straks op terug. En toen zij dat zo bekend maakte, haar doel was 2026. We hebben gebeden voor vertraging en de Heer heeft ons als gemeente verhoord. We hebben gevraagd, Heer, geef ons meer tijd. En hij heeft ons echt meer tijd gegeven, want we waren nog niet klaar om die digitaal ID te krijgen. En vooral ook niet die digital euro. Dat wilden ze dus eigenlijk implementeren in 2026. Het is niet doorgegaan. Ik weet niet in hoeverre we kunnen bidden voor vertraging voor deze 25 punten. 13. Ja, Christina Lagarde, dat is de naam. Christina Lagarde, dat is de president van de Europese Bank. Zij heeft dat een paar jaar. Ik heb zelf naar de podcast geluisterd. Ik heb het horen zeggen, maar het is haar niet gelukt. Oké. Geweldig dat we... Dus Christine Lagarde, ga maar luisteren naar haar, hoe zij de planning maakt. En ik zie dat God het van tijd tot tijd verstoort. Maar we hebben echt het gebed van de rechtvaardige. Ik mag u zeggen, het vermag veel. Want haar agenda 2026 over de digitale munt is niet uitgekomen. Oké, ik ga beginnen met punt 13. Van waar we zijn gebleven bij punt 12. Wat er staat, wat ze gaan doen van agenda 2030. 4 jaar van nu af aan. 1, 13 is social media digital ID. Ze gaan dus van social media. Om op social media te gaan, ga je een digitale ID moeten hebben. Keir Starmer is de voormalige president van Engeland, wil nu al social media voor iedereen onder 16 stoppen. Maar dat wil zeggen dat een ieder die op YouTube of WhatsApp wil gaan, zich gaat moeten identificeren om te laten zien met je gezicht en met al je gegevens dat je geen 16 jaar bent. Dus het is weer een slimme set van hun om de totale controle van jouw biometrische gegevens, je gezicht, hè, te gaan opslaan. 14. Microchip voor health en shopping en travel. Je moet een microchip krijgen onder je huid voor mee met je medische gegevens, maar ook om te gaan winkelen en ook als een soort paspoort om te kunnen reizen. Zweden is daar al een koploper van in Europa. Daar hebben al een paar duizenden mensen, heb ik toen ook in een van mijn conferenties, gewoon duidelijk laten zien, die een microchip onder hun huid hebben. Als een rijstkorrel zo klein is dat ding, zetten ze erin. En daar hebben die mensen al hun gegevens. Dus ze hebben geen sleutels voor hun huis. Ze hebben niets. Ze maken hun deur van hun slot, van hun auto open. De deur van hun huis maken ze open. Ze betalen bij de kassa. Ze gaan naar de dokter ermee. Ze hebben alleen hun hand nodig. Het is een pilot geweest. En heel veel hebben het genomen. 15. Implementation of Chinese Social Credit System. Wie dat niet weet, mensen, dat is een controle/strafmethode die al gehandhaafd wordt in China. Dus omdat al het geld digitaal gaat worden en is al bijna 100% digitaal in China, kun je dus niet meer pinnen. Dus je hebt ook geen geld in je hand. Het is digitaal. Dus heb je een bedrag van 500 SRD op de bank, dan wordt het niet meer jouw geld genoemd 500 SRD, maar het wordt 5000 SRD. Het wordt 5000 credit scores genoemd. Dus doe je iets tegen de overheid dat ze niet fijn vinden, ga je gewoon kijken op je rekening en er worden 2000 credit scores afgehaald als straf. Ik heb de presidenten van Europese Centrale Bank Lagarde, Christine Lagarde, dit horen zeggen een paar jaar geleden, toen ze bekend maakte dat er een digitale munt gaat komen als de Social Credit System. Mensen, dit is ernstig. Dus gewoon, je hebt geen enkel overzicht meer over je geld, want je kan er niet aan komen. Dus ze kunnen ermee doen wat ze willen. 16. Government raised children. Ze gaan uw kinderen opvoeden. Dat wil zeggen concentratiekampen. Die kinderen worden apart gezet. Die kinderen worden gebrainstormd. Wordt al in China en in heel veel communistische landen al gedaan. De kinderen behoren de staat toe. Dus ze gaan dat terugbrengen. 17. All businesses run by the state. Alle winkels, alle businessen zijn dus eigenlijk van de staat en worden door de staat beheerd. 18. End of non-essential air travel. 18 wil zeggen, mensen, het einde van wat zij vinden dat jouw vlucht of je vliegreizen zijn voor hun niet belangrijk. Non-essential, het is niet belangrijk. Dus vakantie is niet belangrijk, daar naartoe gaan is niet belangrijk, zij gaan bepalen. 19, humans concentrated into 15-minute zones. Dat wil zeggen, ze gaan zones van 15 minuten maken, waarin je alleen maar binnen in 15 minuten daarin kan gaan. Dus buiten die zones kan je niet gaan. dit wordt ernstig. 20. End of private farms and vegetable gardens. Het einde van alle privé boerderijen en alle tuinen of mensen die hun planten, groenteplanten, boeren, allemaal klaar. 21, het end of animal ownership. Je gaat geen enkel dier mogen bezitten. Geen ene, want ze denken je gaat het ook nog kunnen eten. 22, ban of all natural medicine. Dus geen kruiden meer. In Nederland is het al zo dat je niet op kruiden mag zetten waarvoor het is. Dat is al een paar jaar zo. Het mag niet. Al jaren is het zo. Als je naar de kruidenwinkel gaat, zoals de tuinen, weet je, of Groene Passage in Rotterdam waar ik woon, dan mag het niet meer. Al jaren is het zo. Schrijven op de kruiden waarvoor ze zijn. 23. All courts. An end of individual rights. Dus dat wil zeggen, alle rechtelijke rechten die je hebt, daar komt een end aan. Er is geen recht meer. Je hoeft niet meer naar de rechter te gaan, want dat gaat je niet meer lukken. Dat mag niet. 24 is limited access to wild spaces. Dus je kan niet zomaar het bos ingaan. Yes, nee, dat wordt helemaal gelimiteerd. En 25 is end of fossil fuels and modern conveniences. Nou, dat komt overeen met een van de punten van vorige week. Dat je geen eigen auto of eigen huis zal hebben. Dus fossiel is gewoon brandstof. Dat is einde. En alles wat jou convenient maakt, je bromfiets, het is klaar. Is dit fictie of realiteit? Ik moet zeggen dat het moeilijk te verteren is, maar er zijn tal van landen waar het eeuwen al zo geweest is en nog steeds zo is. Onder communistische communisme van Roemenië onder Ceausescu. Alles was van de staat. Rusland onder Stalin. Alles was onder de staat. Cuba onder Fidel Castro. Alles onder de staat. Cambodja, Rode Khmer. Alles van Noord-Korea nog steeds onder de Kim-dynastie. Alles is van de staat. In China nog steeds hebben ze dat. Al deze 25 punten werden toen en nog steeds hardhandig toegepast. En ieder die niet luistert of rebelleert, wordt naar concentratiekampen gebracht, geëxecuteerd. Families worden uit elkaar gehaald. Er zijn films en heel veel documentaires hierover gemaakt. En niemand heeft het recht op privacy. Toen kon je nog een poging wagen mensen om te vluchten. Maar met AI? Het gaat u niet meer lukken. Waarom? We hebben AI-drones die als veiligheidsagenten constant om ons heen gaan zoomen en ze zullen surveilleren en zo rondes doen. Plotseling zit je in je huis, dat is technologie, daarom. Je zit in je huis en je ziet plotseling een drone binnenkomen in je huis. Hij vliegt, hij gaat de slaapkamer in, hij gaat onder kastendeuren. Hij gaat alles controleren en kijken of alles in orde is volgens de wetten van het totalitair regime. En alles zullen ze rapporteren. En is er iets in jouw leven dat een bedreiging is voor het regime, dan wordt er een killer drone ingeschakeld om jou uit te schakelen. Mensen, dat is het gewoon. Het wordt verschrikkelijk. Daarom die technologie. Het is niet om ons te dienen, maar om ons uiteindelijk te onderwerpen. De geschiedenis, mensen, gaat zich op dit gebied wereldwijd herhalen. Elk land, elke taal, elke natie zegt in Openbaringen 13, vers 16 tot en met 17, wordt onderworpen aan dit regime. En tijdens COVID hebben we een klein beetje geproefd wat het betekent om uit angst heel snel te capituleren en je vrijheid weg te geven aan de overheid. En dat je zonder je vaccinatiepaspoort niet kon reizen. En in Nederland heb ik meegemaakt, we kwamen aan bij een restaurant. Nee, we kregen geen toegang, want we hadden geen paspoort. We kwamen daar aan. Nee, je mocht niet naar de bioscoop. Nee, je hebt geen paspoort. Alles werd dichtgemaakt voor degenen die niet gevaccineerd waren. Het belangrijkste, mensen, wat men gaat doen, is je vrijheid en je autonomiteit afpakken. Dat is het grootste goed dat onze God en Schepper ons gegeven heeft, in vrijheid te mogen wandelen. En daarvoor is Jezus ook gekomen om ons vrij te maken van de macht van de zonde en om ons leven te geven en overvloed. En juist dat gaat de antichrist, het beest, En zijn totalitair regime gaat dat van ons afpakken. De Bijbel zegt in Daniel 12 dat er een 7-jarige peace treaty of een vredesakkoord getekend gaat worden tussen Israël en het Midden-Oosten, tussen Palestina en alle Arabische landen. Mensen, dit is in volle gang. Vorig jaar zijn ze al begonnen met onderhandelen. Netanyahu was niet zo blij met bepaalde punten. Dus het is een 7-jarig akkoord. En halverwege dat 7 jaar gaat de antichrist het vredesakkoord stoppen. En hij gaat dus beginnen om zich in de tempel te zetten. Ik ben bezig geweest al die jaren om te kijken van oké, waarvoor heeft hij die tempel nodig? Is daar om zich als God te verklaren. Als 2030 mensen, hun doel is om alles te onderwerpen aan dat regime, dan moet er een vredesakkoord van 7 jaar getekend zijn. Abraham-akkoord is al getekend en nu zijn ze bezig met het 7 jaar. En eigenlijk zijn ze aan de afronding van het 7-jaar akkoord. Dan is de vraag van Heer, als ze een 7-jarig akkoord hebben en ze gaan het tekenen in dit jaar, en dat zijn ze van plan, dan zou 2030 inderdaad het begin zijn van de 3,5 jaar dat het beest gaat regeren. De Bijbel zegt, we kennen de dag nog het uur dat Jezus komt. Maar het kan anytime gebeuren. Volgende week ga ik beginnen te praten over het Tempelinstituut. De derde tempel. De rode vaars dat geofferd moet worden om de tempel te kunnen reinigen. Om de tempeldienst te beginnen. Want zonder de derde tempel geen antichrist. En mensen, als ik u zeg dat alles al op zijn plaats is. Het is gewoon te eng. In de Bijbel staat dat als ze de tempel gaan bouwen, dat er geen hamer gehoord mag worden in de stad. Buiten Jeruzalem. Als u die blokken, die stenen blokken ziet die ze al hebben uitgehouwen. Vrouwen die het voorhangsel aan het weven zijn, heb ik gezien. Ik heb al gezien de rode vaars in Shiloh. Ik heb al gezien al de tempelattributen. Ik heb gezien hoe de kohens, de priesters, zich klaargemaakt hebben. Alles is al klaar, mensen. En de tempel wordt als een prefab. Dat hebben ze gezegd. Alles is al klaar. Ze gaan alles in elkaar zetten. En hij kan gewoon binnen een maand staan. Ik ben in Israël geweest en ook naar het Tempelinstituut. Dat was in 2005. Toen hadden ze alle attributen al klaar. Ik heb de gouden menorah gezien. Dat ding is zo groot en van puur goud. Mensen, dus ik wil u alleen maar zeggen van al die dingen die we nu praten over AI, ChatGPT. Ik ga ook praten over die Neuralink. Want nu praten we even over wat ze zeggen van, weet je, we gaan gechipt worden. De vraag is van, hoe bereid je voor geestelijk om in een samenleving te zijn waar je geen vrijheid hebt? In een samenleving waar alles waarvoor je gewerkt hebt gewoon van je wordt afgenomen. Mijn antwoord is dat u gaat beginnen te beseffen: this world is not your home. It is not your home. It is not your home. Mensen, we hebben ons als artelingen gedragen, terwijl de Bijbel ons oproept: bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. We moeten ons nu gaan loskoppelen aan onze aardse bezittingen. Het is niet makkelijk, maar ik heb ook gezegd, we gaan ook binnenkort een prep. Ik ben bezig met een gebouw. Ik hoorde dat mensen al hier waren geweest om te vragen, is het aan de Keizerstraat? Ik ga geen adres noemen, maar het gebouw is bijna klaar. We zijn aan het verven, we zijn aan het alles aan het zetten. En dan gaan we prep dagen gaan we organiseren. Zodat u weet hoe u in ieder geval praktisch kan voorbereiden. Lieve mensen, ik zou zeggen Maranatha, God zegen u. En neem dit in acht vooral om de Heere te vertrouwen en al uw bekommernissen op hem te werpen. Want hij zorgt voor u. God zegen en tot de volgende keer.
1: Het is 10:00.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige naam van Jezus Christus. Het antwoord op al onze noden. Vandaag de dag hoef je maar om je heen te kijken. Dan kom je er al gauw achter dat zoveel onder ons in grote nood verkeren. Waar zij maar niet uit schijnen te kunnen komen. En dat zeker niet alleen in Suriname, maar wereldwijd. Drugs, alcohol, prostitutie, ontheemd van huis en hart, werkeloosheid, uitbuiting, corruptie, mensenhandel, armoede en geweld. Te veel om op te noemen. Onze medemens, beroofd van iedere vorm van menselijke waardigheid, vereenzaamd en verlaten door familie en vrienden, op drift geraakt als drijfhout, zonder uitzicht op verlossing, de wanhopigen aan de rand van onze samenleving. Dit kan nooit Gods plan zijn geweest, want Hij heeft ons geschapen met luister naar zijn beeld en gelijkenis en ons bekleed met heerschappij en gezag, geroepen om met Hem te heersen. Maar wat wij vandaag zien is niet het beeld van overwinnaars, maar van slachtoffers. Geen beeld van overwinning, maar van gebrokenheid. Is er een oplossing voor dit probleem? Of is de mens gedoemd om roemloos ten onder te gaan? Jaren geleden hoorde ik uit de mond van een jonge vrouw hoe haar leven op drift was geraakt en hoe zij op de bodem van de maatschappelijke put terecht was gekomen. Aan heroïne verslaafd, verstoten door familie en vrienden, was zij beland in de portieken van de vele gebouwen waar zij telkens weer de nacht doorbracht. Toen zij op een ochtend door het zonlicht dat door het glas van het portiek heen scheen wakker werd, zag zij met verbijstering het beeld van zichzelf in het glas. Hevig ontdaan en van streek ontlokte dit beeld bij haar een kreet uit het diepst van haar hart. Mijn God, verlos mij! En dan, terwijl zij nog eens bevangen door haar hevige emoties, staat daar plotseling een man in het portiek die haar de vraag stelt of zij geholpen wilde worden. Kapot en verslagen roept zij dan uit: ja, ik wil geholpen worden. Dat was het begin van het wonder van haar bevrijding. Een nieuwe kans om menswaardig te leven. De contrast tussen wat zij mij van haarzelf verteld had en het beeld dat ik op dat moment van haar voor mij zag, kon ik mij nauwelijks voorstellen. Want voor mij stond nu een prachtige, mooie en elegante jonge vrouw, totaal verlost en bevrijd van de verslaving aan de heroïne. Dit getuigenis van deze jonge vrouw raakte mij diep in mijn hart en overtuigde mij, en dat opnieuw, dat er in de meest bizarre omstandigheid een antwoord is voor onze nood. En dit antwoord, waardoor alles mogelijk is, is niet verborgen, maar ligt in onze eigen hart. En hoe ongelooflijk dit ook in uw oren klinken mag,
heeft Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is, ons hiervan niet verzekerd door te zeggen: daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Marcus hoofdstuk 11 vers 24. Woorden waarmee de Heilige Geest aan u en aan mij wil laten weten dat hij in ons een vermogen heeft gelegd dat de hemel in beweging brengt. En dat vermogen ligt in het woord begeren, dat direct verwijst naar de verlangens van ons eigen hart, de zetel van onze gevoelens. Maar om u ervan te verzekeren dat ik het woord begeren niet verkeerd interpreteer, heb ik de grondtekst opgezocht in het Grieks, daar het Nieuwe Testament in het Grieks is geschreven. Het Griekse woord dat hier voor begeren wordt gebruikt is aitheo en betekent geen vleeselijke lust, maar een hartsverlangen. Dus met heel jouw hart een verzoek doen, omdat je er recht op hebt en simpelweg omdat God de Vader ons zijn beloften heeft gegeven. Wanneer een wetgeleerde aan Jezus de vraag stelt wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven, dan komt ook hier opnieuw de machtige betekenis van ons hartsverlangen naar boven. Want Jezus zijn reactie is: wat staat er in de wet geschreven? De wetgeleerde antwoord en zeide: gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. Lucas hoofdstuk 10 vers 27. Woorden waarmee de Heilige Geest ons laat weten dat God liefhebben niet begint met het verstand of de ziel of fysieke inspanning, maar met geheel uw hartsverlangen. Het is het hart dat de zetel is van onze diepste gevoelens en verlangens. Daarom dan ook dat het hart het eerst genoemd wordt, want het is het hartsverlangen dat onze ziel, onze kracht en ons verstand moet vervullen. Anders, waarom de woorden van Jezus: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Matteüs hoofdstuk 15 vers 8. Met onze ziel, dus met ons bewustzijn, kunnen wij God erkennen. En met onze energie kunnen wij hem dienen. En met ons verstand kunnen wij weten wat wij moeten doen om hem te behagen. Maar als onze ziel en ons verstand en onze kracht niet door ons hartsverlangen wordt doordrenkt, dus wordt vervuld, komt de hemel niet in beweging en bedriegen wij onszelf. En wel om de simpele reden: daar tussen God en ons er geen relatie bestaat. Want je kunt pas van een relatie spreken wanneer er sprake is van een hartsverbondenheid tussen twee harten. Welke man of vrouw zou met iemand het huwelijk willen instappen wanneer deze hartsverbondenheid ontbreekt?
was het niet Gods harts verlangen dat de hemel in beweging heeft gebracht om ons te redden van de eeuwige dood? Niet God zijn ziel, noch zijn kracht, noch zijn verstand heeft hem in beweging gebracht om u en ik en de hele mensheid te redden. Maar het was het verlangen van zijn hart, want totaal zijn wezen is liefde. En daarom ook dat er staat geschreven: God is liefde. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 16. Dit machtige en wonderbare vermogen om lief te hebben en te zijn zoals hij is, heeft hij ook in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Romeinen hoofdstuk 5 vers 5. Het is deze liefde die de levenslijn is van onze relatie met God. En wanneer ons begeren via deze levenslijn tot hem komt, schenkt hij ons in ons hart de zekerheid dat wij ook verkregen hebben wat wij van hem begeerd hebben. En vragen wij niet steeds weer om hetzelfde. Daar wij nu van hem de zekerheid hebben ontvangen dat wat wij van hem hebben begeerd ook ontvangen te hebben. En danken wij hem voor hetgeen wij in de zekerheid of geloof hebben ontvangen. Dit wonderbare en machtige vermogen om te begeren is het antwoord op al onze noden. Het is de baarmoeder van geloof, waardoor alles mogelijk wordt. Maar indien ons hart vervuld is met nijd, haat, veroordeling, onvergevingsgezindheid, dan zijn wij het die de deur van ons hart gesloten houden, zodat de Heer het machtige vermogen te begeren, dus te verlangen, niet in ons hart kan uitstorten. Precies hierom de woorden van koning Salomon: behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Spreuken hoofdstuk 4 vers 23. Doe alles weg wat uw hart kan besmetten, opdat Gods geest ook in uw hart het machtige vermogen kan uitstorten. Het hartsverlangen, dus het begeren dat de hemel in beweging kan brengen, op dat overvloedig leven ook in en over uw leven uitgegoten kan worden. God vervult geen behoeften. God vervult geloof dat geboren wordt uit de schreeuw van ons hart. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

papier. Listen. Niet erg om regels te breken, je moet nog het leven, je bent nog te jong. En free en wild is de leus, je moet genieten voordat de oude dag komt. Het beste maken van je jeugd,

0: think you're a number one fan.
1: It's really
2: Yoshi Long.
0: 94.5.
3: Yeah.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 2 uur.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Internet Direct voor uw ultieme gemak.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Op zoek naar een outfit die helemaal bij jou past? Bij Kirpelani vind je kleding voor elk moment. Van casual en comfortabel tot elegant en verzorgd. Ontdek een ruime collectie voor dames, heren en kinderen. Met outfits die bij jouw persoonlijkheid en gelegenheid passen. Voel je goed, zie er goed uit en geniet van de perfecte combinatie van stijl, comfort en kwaliteit. Kom langs en ontdek onze ruime collectie. Oh ja, vraag naar onze uitverkoophoekje.
2: Zo'n 6-in-1 spray en wij de multipurpose cleaner die op alles werkt.
3: Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aardig.

0: Het is 3:00.
1: God zegen, luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks en ik verzorg het programma. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. Vanmorgen wil ik u bemoedigen en u zeggen om sterk te staan in de stormen. U moet sterk staan, hoe hoog ze ook woeden, hoe zwaar, het maakt niet uit hoe. Ze zullen woeden in uw leven, sta sterk. Sta sterk en tegelijk vestig uw vertrouwen op de Allerhoogste God, op Jezus Christus, die u heeft geroepen tot eer en glorie van zijn naam. Hij is trouw aan zijn woord en al zijn beloftes, hij is trouw. Hoe lang de storm ook zal duren, hij zal je nooit begeven. Hij zal je nooit verlaten in de storm. Hij is altijd nabij. Alles wat je moet doen is roepen tot hem om hulp. Blijven roepen en hij zal niet voorbij gaan aan jouw hulpgeroep. Nee, nooit. Het kan zijn dat hij direct antwoordt omdat hij ziet dat de nood hoog is. Maar het kan ook zijn dat de nood niet zo hoog is. Toch? En al is de hoog nood en hij antwoordt de nood hoog en hij antwoordt niet direct, weet hij voor de volle 100% dat de storm u niet gaat overweldigen. Maar weet dat hij op tijd komt. Hij komt op tijd in de storm, dat de storm jou niet vernietigt, jou niet doodt. Hij komt op tijd, want hij is een God die zijn kinderen, waarvan hij zoveel liefde heeft, niet begeeft en ook nooit zal verlaten. Hij is altijd nabij. Hij ziet u, hij hoort u en hij volgt alles van u. En in jouw situatie, in jouw stormen, wil hij een omwenteling brengen. Vertrouw op hem, zoals de discipelen op hem hebben vertrouwd, die zich ook in de storm hebben meegemaakt in hun tijd. En toen hun boot wankelde alsof het wilde zinken, hebben ze hun vertrouwen gesteld op Jezus. Ze hebben wel geroepen om hulp, toch? Ze hebben uitgeroepen om hulp. En zo moet het ook bij ons zijn wanneer de stormen zwaar zijn. Maakt niet uit, zwaar of niet. We moeten roepen. We moeten luid onze mond openmaken en roepen. De Heer roepen om hulp. En de Heer ook zeggen van, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Ik verwacht dat u nou mee komt helpen in deze stormen. Je moet alles wat in je is, je gemoedstoestand, moet je bekendmaken aan God. Je moet het bekendmaken aan de Heer Jezus. En wanneer die stormen woeden, moeten we de naam van Jezus niet weglaten. We moeten tot God praten in de naam van Jezus. Moeten we ons verzoeken aan hem richten. Want hij is naar het kruis gegaan om de relatie tussen God en mens te herstellen. Hij is middelaar van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is met zijn heilig bloed verzegeld. Ja, zijn bloed was heilig en is heilig. Kan ik zeggen, het was niet, het is heilig bloed. Want als het niet heilig was, was de missie van Jezus Christus helemaal mislukt. En hoe zouden we zijn deze dag in deze wereld? Dan moest er een nieuwe Messias komen. Maar hij heeft ons zo lief gehad dat hij zijn vader heeft gehoorzaamd. En hij wist waarom hij moest komen naar de aarde. En hij had ons ook lief, ja. We kunnen ook in de Bijbel lezen waarbij hij zegt, ik was bij mijn vader. En vanuit de hemel keek ik naar de aarde, naar de mensenkinderen. En hij had ontzettend veel liefde voor ons. Lees je Bijbel. Dan zal u veel op veel dingen stuiten. Voor hij kwam, de periode voor hij kwam in de Oud-Testamentische tijd, waar erover wordt gesproken. Ik geloof dat u uw Bijbel elke dag leest. Elke dag een stukje. En dan wordt u ook wijzer en rijper. Weet je? En hij heeft ons aan zijn vader gezegd. Toen hij zag het lot en alles waardoor de mensen heen ging, heeft hij zijn vader gezegd. Zie, ik ga om uw wil te doen. Ik ga dus om de relatie tussen u en de mensen te veranderen. Om een verandering in te brengen. Want dit is niet goed. Dankzij de zondeval van Adam en Eva. Toch, als dat niet was gebeurd, waren wij in een andere staat. Want dat was Gods plan. Dit was niet Gods plan met ons. Maar God is nog niet klaar met ons, met deze wereld. Hij gaat door, niet om ons kwaad te doen. We moeten slechts gehoorzamen. Want er komen zware tijden over de wereld. Maar God gaat dwars door de stormen die zullen komen over deze wereld. Zijn geliefden, de mensen die hem volgen, de mensen die in hem geloven. Hij gaat ons redden. Hij gaat ons dwars door de stormen die zullen woeden op deze aarde die nog komende zijn. Hij gaat ons redden. In de tijd van Noach was er gewaarschuwd over die zondvloed die zou komen. Andere mensen lachten, ze bespotten. Lees uw Bijbel, het Oude Testament. En er werd bespot over deze situatie en dit en dat. Maar zij die geloofden, zijn gered toen het water kwam. Ze zijn allemaal gered, maar de mensen die er een spot van maken en een lachertje van maken, waar zijn ze? Ze zijn allemaal in het water verdronken die kwam. En zo moet het niet zijn in deze tijd, want je hebt gelovige en ongelovige mensen die nog steeds zeggen, Jezus, Jezus, dit, Jezus, dat. Laat God ze vergeven. We haten ze niet. We bidden voor ze. Mogen God ze allemaal vergeten die spot drijven met de naam van Jezus Christus. Hij komt terug. Hij komt terug. Ja. En zij die hem verwachten, zullen hem zien. En zij die hem verwachten, zullen niet vernietigd worden door die watervloed die weer over de aarde zal komen. God gaat deze aarde vernietigen met water. Dat is Gods plan. En daarom waarschuwt God. En hoe waarschuwt God? Hij gebruikt mensen. Hij gebruikt mensen. Zodra je als mens je openstelt voor God, gaat hij je gebruiken. Hij gaat je gebruiken op de straten. Hij gaat je gebruiken misschien dat je een bericht plaatst in de media, in de kranten of een bemoedigingsprogramma. Waar hij voor je zou roepen. Het is niet zo dat wanneer er bemoedigingsprogramma's zijn, dat de mensen hun wil is. Het is God die ze roept om het te doen. God houdt van u. Een heel mooie tekst uit de Bijbel. Dat u eigenlijk moet kennen. U moet het nooit vergeten. Johannes 3 vers 16. Nooit vergeten. Daarin staat de liefde van God voor u. De liefde van God voor de hele wereld. Voor de totale mensheid. Het is niet bestemd voor een bepaalde groep. Of een bepaalde bevolkingsgroep. Het is bestemd voor alle mensen. Waarom? Omdat God alle mensen heeft gemaakt. Naar zijn beeld en gelijkenis. Anderen hebben kroeshaar. Anderen hebben gemengd haar, anderen hebben sluik haar, anderen zijn donker. Anderen zijn licht, anderen zijn lichtbruin, anderen zijn blank. Maar God is onze voormeerder. We zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. God is liefde, God is trouw. God houdt van u. God strekt zijn handen open naar u. God wacht op u om tot inkeer en bekering te komen. God wil u redden ten eeuwig leven. Maar dat kan alleen maar als je tot één keer in bekering komt. Als je erkent dat Jezus is gekomen en gestorven aan het kruis gehangen. Om uw zonde, om de zonde van de mensheid. Als levende wezens op de hele wereld hebben de mensen een voorkeur bij God. Toch? Omdat wij gemaakt zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Dus als je wil weten wie God is, dan kan je alleen maar weten, oh ja. Ik ben geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus hij heeft een hoofd, ogen, neus, mond, oren. En hij heeft 2 handen en 10 vingers. Hij heeft 2 benen en tenen. Want ik ben gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Want er zijn ook andere dingen, levende wezens die hij heeft gemaakt. Hij heeft de dieren gemaakt, de olifanten, de giraffen, noem maar op. Maar zijn ze niet gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis? Wij hebben een voorrecht bij God. Een zodanige voorrecht dat Jezus is gekomen en gestorven voor de zonde door de zondeval. Gekomen tot de mensheid door Adam en Eva. God heeft ons zo lief dat hij een oplossing heeft gebracht voor dit probleem. Dat is ontstaan door Adam en Eva vanwege hun ongehoorzaamheid. De eerste mensen die geplaatst waren in die hof van Eden. Halleluja. Ze hebben geluisterd naar de vijand. Ze waren ongehoorzaam naar God toe. En vandaar dat de wereld vandaag zo is. Dat Jezus moest komen als de middelaar van het nieuw verbond. Om de relatie te herstellen tussen God en mens. En Jezus is al gekomen. Wat doet u? Het is alleen maar om hem te accepteren en te zeggen. Heer Jezus, ik neem u aan als mijn Heer en mijn Heiland. Maar wat in aan vooraf gaat, Heer Jezus. We zijn allemaal zondaren. Ik ook. Om je zonde te beleden en te vragen, Heer, ik ben een zondaar. Vergeef mij al mijn zonden en ongerechtigheid. Vergeef mij haat, bitterheid, wrok. Vergeef mij als ik voor mensen heb gelogen. Vergeef mij als ik voor mensen heb geroddeld. Vergeef mij wat ik ook heb gedaan. Je praat tot God. Zal God niet horen? In Jezus' naam, hij gaat u vergeven. God heeft van ons slechts gehoorzaamheid nodig en dat we ons bekeren. God waarschuwt. Hoe waarschuwt hij? Hij wekt mensen op om over hem te praten. Via de media, de straten, noem maar op. Om over hem te praten, zodat mensen kunnen horen. Hij houdt zoveel van ons en heeft zoveel geduld met ons. Hij wilt niet dat we verloren gaan. Je wilt dat niemand verloren gaat. Geen enkele bevolkingsgroep heeft geen hokjes. Hij heeft geen voorkeur dat hij een bepaalde bevolkingsgroep liever heeft dan een ander. Hij houdt van ons allemaal met diezelfde liefde. Hij acht niemand uitnemender dan een andere. Niemand en dan ook niemand. God ziet u. Hij houdt van u. Hij houdt van u. Strek u uit met alles wat in u is. Naar de Allerhoogste God. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. Wiens ogen de ganse aarde rondgaan. En ons bij dag en bij nacht ziet. De bloedvloeiende vrouw had zo'n sterk geloof. Ze vloeide al heel lang. En je weet dat vrouwen niet lang kunnen vloeien. Als ze in een periode zijn, hè, de menstruatieperiode, dat het maar een week en niet weken kan duren of maanden. Maar ze had zoveel geloof toen ze over Jezus hoorde. Het enige wat zij daar, ik moet hem aanraken. Want er was een grote menigte. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft zich uitgestrekt naar de Heer met alles wat in er is. En de zoom van zijn kleed aangeraakt. En de Heer wist direct dat hij was aangeraakt door iemand. Maar die vrouw was genezen. De Heer wist het ook. Hij heeft het gevoeld dat er een probleem was. Ze was genezen voor eens en voor altijd. Een bloedvloei die ze jaren had en niet genezen kon worden. De medicijnmannen, de doktoren konden het. Niemand kon er helpen. En de Heer Jezus openbaart zich. En zij gaat en raakt hem alleen aan één ding. Zij zei, ik moet hem aanraken. En ze heeft hem ook aangeraakt en ze was direct genezen. En de Heer sprak ook daarover. Ik voel dat iemand mij heeft aangeraakt. En ze heeft het niet ontkend. Ze was genezen. En deze Jezus is dezelfde. Je kunt hem ook aanraken. Als u tot inkeer en bekering komt. U die hem nog niet kent. De Heer houdt van alle mensen. God is de schepper en formeerder van alle mensen. Alle bevolkingsgroepen. Hij heeft ons geschapen als een beeld en gelijkenis hoor. We zijn verheven boven alle levende wezens. We zijn gemaakt als een beeld en gelijkenis. Wat willen we meer? En hij gebruikt mensen om over zijn liefde te praten. Daarom zit ik hier. Hij houdt van ons, hij houdt van ons. En zijn wil is dat geen enkel mens verloren gaat ten eeuwige leven. Maar dat we behouden worden door Jezus Christus. Het enige wat je moet doen is een stap maken in geloof. Om de Heer Jezus Christus te volgen. Er zijn kerken, er zijn gemeenten in heel Suriname, in de buurt waar je woont. Je mag vrij instappen, je hoeft geen toestemming te vragen. Je kunt gewoon naar binnen gaan. Netjes groeten. En u zal worden uitgenodigd. De nieuwelingen worden altijd uitgenodigd in de gemeente van Jezus Christus. Om kennis te maken met de leiders. En dat er voor u gebeden wordt. Weet u? Dus het is alleen maar gehoorzaamheid. De Heer heeft onze gehoorzaamheid nodig. De Heer houdt van u. De Heer tel hem niet met zijn beloftes. Alle beloftes die hij heeft geplaatst in zijn Bijbel. Wat zal geschieden. Zoveel dingen zijn al geschied over de Messias, de komst van Jezus, de Messias was geprofeteerd en hij is er al. Zijn wederkomst is ook geprofeteerd en het staat voor de deur. Niemand weet alleen maar waar hij gaat komen en hij gaat ook niet melden wanneer. Het gaat onverwacht voor ons staan. Verslap niet. Verslap niet. Verslap niet, mensen, liefdevolle mensen. Strek u uit. Strek u uit naar de Heer en praat ook over hem, zodat anderen door u behouden kunnen worden. God is liefde. God heeft beloftes gemaakt. Hij tel hem niet met zijn belofte. Wat hij zegt, dat gaat gebeuren. Hij zegt dat er een einde gaat komen aan deze wereld. En het gaat ook komen. Maar hij gaat niet aankondigen. Misschien zullen mensen, bepaalde mensen wel dromen krijgen en het ervaren. Maar het zal onverwacht voor ons staan. Geloof in God en u zal behouden worden. Geloof in God en u zal behouden worden. Alleen geloof van u is nodig om te geloven in God. om te geloven in de Messias die hij heeft gestuurd als een middelaar. Jezus Christus is een middelaar tussen God en mens. Toch? Door Jezus kunnen wij tot God gaan. De Joden gingen door een hoge priester die door God was aangewezen. Het was niet aangewezen door mensen. Door die hoge priester, toen was Jezus er nog niet, konden zij tot God. Maar deze hoge priester, die bediening bestaat er dus niet meer. Want God heeft nu een andere hoge priester, een eeuwige hoge priester, die hij zelf heeft verzonnen. En dat is Jezus Christus. Hij is middelaar van het nieuwe verbond. Het oude verbond geldt niet meer, want die was in de tijd van die hoge priesters. In de oude tijd, het oude verbond, maar we hebben het nieuwe verbond nu. Jezus Christus is de hoge priester van het nieuwe verbond en het oude verbond geldt niet meer. Die heeft geen kracht, want dat was alleen voor de Joden en God, zijn, God is wijs en groot. God zei, ik ben begonnen met ze, maar ik wil niet, want de Messias en alles eromheen en daaraan zal niet alleen voor deze groep blijven. Dus ik stuur nu een ander middelaar, Jezus Christus, voor de hele wereld. Omdat ik alle mensen heb gemaakt naar mijn beeld en gelijkenis. En ik wil dat niemand en dan ook niemand verloren gaat. Iedereen moet behouden worden, maar onze behoudenis is alleen door Jezus Christus, die door God gezonden is. Liefde voor de mensheid. Wankel niet, twijfel niet. Geloof hebt u alleen nodig. U hebt alleen geloof nodig. De bloedvloeiende vrouw, kijk, een voorbeeld. Ze had zoveel geloof. Ze vloeide al jaren. En toen ze Jezus had, had ze geloof. En ze heeft alleen zijn zoon moest dringen door die menigte alleen zijn zoonkleed aan te raken. En ze was genezen. En de Heer heeft het ook gevoeld. De Heer Jezus heeft het gevoeld en hij heeft erover gesproken. Dat hij is aangeraakt door iemand. De bloedvloeiende vrouw heeft toen bekend dat zij het is. Maar ze was daar. Jaren had ze een bloedvloeiing. En alleen, ze had een geloof van, als ik hem aanraak, weet ik dat ik genezen word. En ze heeft hem aangeraakt. En ze was terstond genezen van die bloedvloeiing. Jezus bleef dezelfde. Er zijn heel veel mensen die

is te volgen. Laat ze los, omdat, weet u waarom? De wereld gaat voorbij en alles wat erin te begeren is. En dan zegt de Bijbel, maar wie de wil van God doet, zal blijven in eeuwigheid. Stap in geloof en doe de wil van God. Je moet tot één keer in bekering komen en doe de wil van God. Het woord van God, de Bijbel, is de waarheid. Van begin tot eind is de waarheid. God spreekt tot ons wat er was, wat er is gebeurd en wat er komen zal. Hij heeft in de oudheid ook gesproken over de watervloed die zou komen. Hij heeft over alles gesproken en alles is gebeurd. En hij zegt, er komt nog een einde. Er komt een einde en er komt ook iets dat niet zo goed zal zitten bij mensen. Maar dwars door die storm die nog zal komen. Want de Messias is er al. De middelaar van het nieuwe verbond, Jezus Christus, is er al. En door deze middelaar, Jezus Christus, kunnen wij tot God. Ook niemand kan tot God gaan. Je moet door een middelaar gaan. In de oudheid, in de tijd van de Joden, was er ook een hoge priester nodig. Hij was middelaar tussen God en mens. Hij werd hoge priester genoemd van het oude verbond. Maar Jezus is dan die hoge priester van het nieuwe verbond. Middelaar tussen God en mens. We zijn het niet nog weten. Daarom moeten wij in Jezus Christus geloven. We moeten hem aannemen als onze Heer en Heiland. We moeten onze zonde beleiden. En we moeten niet in zonde blijven leven. Want zonde behaagt God niets. God houdt van ons. En om de zonde. Door de zondebel van de eerste mens is Jezus voorkomen. De Joden moesten toen een offer brengen voor hun zonde. Er moesten schapen geslacht worden voor de zonde. Maar die schaap was niet voldoende. Een mens moet geslacht worden voor hun zonde. En Jezus is gegaan vrijwillig. Hij is niet gedwongen door zijn vader. Zijn vader heeft erover gesproken en hij zegt, hier ben ik. Ik ga. En dat is het waarachtig offer. We kunnen God dankzeggen te alle tijden. Het woord van God is de waarheid. Het is leven en het is krachtig. U hebt geloof nodig. Indien u geen geloof hebt, roep tot God. Bid tot God om je geloof te geven. Een sterk geloof. Dat je mag geloven wat er in de Bijbel staat. Dat je mag geloven wanneer je naar een radio of een tv-programma gaat. Of je stapt misschien voor de eerste, de tweede. Maakt niet uit hoe laat en wanneer je in een volle evangelie of in een gemeente, laat maar zeggen, een gemeente van Jezus Christus stapt. Dat je tot kan geloven. Dat hij je hart aanraakt, dat je tot inkeer en bekering kan komen. En dat je kan geloven in Jezus Christus en dat je hem gaat volgen. Want hou één ding rekening mee, je gaat geen mensen volgen. God heeft mensen gezet in de gemeentes, in de kerken. Maar je gaat geen mensen volgen hoor. Het is Christus die je gaat volgen. De mensen die daar zijn, die de leiding van hebben van de gemeente, ze volgen Jezus en ze doen Gods wil. God is liefde. God ziet ons, hij kijkt naar ons. God sluimert nog, slaapt, zegt zo'n woord. En God is geduld, hij heeft geduld met alles. Maar op alle manieren waarschuwt hij ons. U kunt de kranten lezen. U kunt zien dat iemand daar een evangelisatiebericht heeft geplaatst. De televisie, de radio, de media. God is wijsheid. Al deze dingen die we hebben, de wijsheid waardoor ze zijn geschapen, is wijsheid die God aan mensen heeft gegeven om de dingen te maken. Om alles dichter bij huis voor ons te brengen. We hoeven niet verre afstanden af te leggen om, oh ja, de gemeente is ver. Laten we van 5 uur 's morgens uit huis gaan om naar de gemeente te gaan. Want je hebt geen vervoer. Er waren geen taxis, geen vervoer in de oudheid. Ik heb het over de oude tijd, hè. Maar kom dichter bij God. God is niet ver van u. Hij doet zijn hand open naar ons allemaal, ook naar mij toe. Kom dichter bij God. Hij begeeft je niet en hij verlaat je niet. Hij ziet je bij dag en bij nacht, 24 uur per dag. En wat hij in het diepste van zijn hart verlangt, dat geen enkel mens verloren gaat, maar dat ieder mens op deze aardbol behouden wordt. En als je verloren gaat, heb je niet geloofd in hem. Je hebt geloofd in jezelf of in de wereld. De wereld kan niets voor je doen. Je leeft in deze wereld, maar je bent niet van deze wereld. Geloof. Je hebt geloof nodig. Je hebt een sterk geloof nodig. Bid als je geen geloof hebt, dat God je dat geloof geeft dat je nodig hebt.

0: om tot één keer in bekering te komen. Prijs de Heer voor alle mensen die reeds tot bekering gekomen zijn. En we bidden de Heer dat vele meer nog behouden worden ten eeuwig leven. We bidden God dat Hij zijn werk zal doen. Dat geen enkel mens verloren gaat. Dat alle mensen behouden worden in Christus Jezus. Want onze behoudenis is alleen in Christus Jezus. Ga niet aan de liefde van God voorbij. Ga niet aan de liefde van Jezus voorbij, die naar het kruis is gegaan voor onze zonde. Het offer voor onze zonde is al betaald, niet door een schaap, maar door een mens die ter slachting is geleid. Om onze zonde. Hij heeft geen nee gezegd, hij heeft ja gezegd uit liefde voor u. God tel hem niet met zijn belofte, hoor. Alles wat hij heeft gesproken komt uit. En op zijn tijd. En hij komt nooit te laat. U hebt geloof nodig om hoger op te gaan met de Heer. En indien u, prijs de Heer voor zij die luisteren en al tot één keer en bekering zijn gekomen. En dat door deze mensen ook anderen behouden zullen worden. Want ze zullen het evangelie brengen aan anderen die behouden moeten worden. In hun familie, in de straten waar ze wonen, in de buurten, in de stad. Ja, dat is ook onze taak. We hebben ook een taak, ik ook. Om het evangelie te brengen voor de mensen die dreigen verloren te gaan. Voor de mensen die denken dat ze door een ander iets behouden zullen worden. Voor die mensen die zeggen, ik moet niets van Jezus, ik wil hem niet. Want sommigen zijn christenen en ze geloven niet in Jezus. Heer, help, Heer, houd van u. Ik oordeel u niet, ik veroordeel u niet. Ik zeg u alleen maar dat Jezus van u houdt, dat God van u houdt. En dat zijn wil is dat u niet verloren gaat, maar dat u ten eeuwige leven behouden wordt. Laten we ons niet uitstrekken naar de wereld. Laten we ons niet uitstrekken naar haat, bitterheid en wrok. We zijn in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Strek u uit naar die God die nooit doodgaat. Terwijl de wereld eens zal vergaan, maar God vergaat nooit. Nooit, nooit, nooit vergaat hij. Maar wat hij zegt wel, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Lees je Bijbel. U hebt de Bijbel in de boekenkast. En als u niet hebt, koop er eentje. Neem het door. Breng elke dag misschien een kwartier door in het woord met God. En vraag hem om je inzicht te geven, om hem te begrijpen. Wat is van belang? Het meest verkochte boek ter wereld is de Bijbel. En het woord van God is levend en het is krachtig. We moeten God nemen op zijn woord en alles geloven. Toch, indien u nog geen lid bent van een gemeente, vraag ik u om uit te kijken naar een gemeente van Christus Jezus in uw buurt en daar lid van te worden. Want de Heer, tel hem niet met zijn belofte. Alles komt uit. Alles komt uit. En ik wens u wel een gezegende dag toe. Een gezegende zondag toe. En een gezegende nieuwe week toe. God is liefde. En ik herinner je nog een keer eraan dat hij van je houdt. En dat hij je ziet en dat hij je kent. Omdat hij je maker, schepper en formeerder is. En dat hij niet wil dat je verloren gaat. Maak voort met de Heer. Draal niet. Omdat we niet weten wanneer de laatste dag van deze wereld zal zijn. Het gaat niet aangekocht worden. We gaan misschien tekenen zien aan de hemel en op de aarde. Zegt hij. We weten niet wanneer die laatste dag zal zijn. En dat we ook die dag de Heer kunnen toebehoren. En niet verloren kunnen gaan voor eeuwig. Strek je uit naar meer van God. Steeds meer van hem. Geef tijd aan hem. Lees je Bijbel. En bid elke dag. Bid voor je familie, bid voor je buren, bid voor je vijanden, vergeven. Ja, we moeten vergeven. We mogen niet harddragend zijn, we moeten vergeven. We moeten onder elke omstandigheid mensen vergeven, wat voor kwaad ze je ook hebben gedaan. Draag de situatie aan God op en vergeef, laat los. Ga niet met bitterheid en haat en wrok door het leven, want dat doet je geen enkel goed en God behaagt het niet. Als je niet kan vergeven wat mensen je hebben aangedaan. Bid tot God. Roep tot God. Vraag hem om hulp en hij zal je helpen. En als je nog geen lid bent van een christelijke gemeente, je wordt niet gedwongen. Maar dan kan je lid worden van een christelijke gemeente in de omgeving waar je woont. Soms mensen willen verder gaan. Ze willen niet in de omgeving naar de kerk gaan waar ze wonen. Maar u maakt een keuze. U maakt een keuze. God is liefde. Wandel in zijn wegen. Heb lief uw vijanden en wie u haat. Heb de wereld niet lief meer dan God. En strek je uit naar de levende God die hemel en aarde heeft gemaakt. Hij wacht op je. Hij houdt van je. En er zijn velen die al bekeerd zijn die luisteren. Maar er zijn ook enkele die niet bekeerd zijn. Maar wij die bekeerd zijn, gaan mensen niet tot God brengen. We gaan praten over Jezus. Ik wens u een gezegende dag en nieuwe week toe. De Heer is je bron van kracht. Put kracht wanneer je kracht hebt. Put kracht uit deze bron. Hij begeeft je niet en hij verlaat je niet. Hij houdt van je. En vergeef ook je medemens wat voor kwaad ze je doen. Tot de volgende week. God bless you and keep you. In Jesus' name, amen.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

0: cause I got holy faith.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

You may be seated.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Hey guys, all you ready? Yeah man, come on, let's do it.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 30:30 toe.
2: Goedemorgen of goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Diana Baumgart en ik ben de penmeester van onze patiëntenplatform. Vanmorgen ben ik degene die ik jullie van informatie ga voorzien met betrekking tot de juiste voorlichting geven aan onze patiënten, cliënten, zorgvragers. Het is een uitgebreide informatie. In de tweede helft ga ik praten over het verpleegkundig dossier. Dus ik heb een uur en ik wil me niet pinnen aan nu dit, nu dat. Je weet het, als je praat over de gezondheidszorg, dan praat je over een brede scala van zorg. Zorg is breed. Het gaat over een stukje geestelijke zorg, het gaat over een stukje lichamelijke zorg en het gaat over een stukje sociaal welzijn. Dus dingen zullen een beetje in elkaar overlopen. U weet dat elk mens heeft recht op zorg. Of je nou werkt of niet, als je in een land woont, of je het nou kan betalen of niet, je moet je op een bepaald moment moet je laten verzekeren. Of je moet een aanspreekpunt hebben. En hoe doe je dat? In de eerste instantie ga je naar je huisarts. Je gaat naar je huisarts als je ietsje mankeert. En wij zijn als patiëntenplatform, zijn wij ook een aanspreekpunt met betrekking tot de zorgvraag. Wanneer je bij je huisarts geen gehoor krijgt met betrekking tot je zorgvraag, dan kun je ook naar de ombudsman gaan en zeggen van dat en dat gebeurt er. Hoe kom ik aan de juiste informaties? Wat wij ook doen, wij geven ook een stukje voorlichting met betrekking tot gezondheidszorg. Luisteraars, wij hebben een luisterend oor. We luisteren, en ik zeg het met nadruk, luisterend oor. Je hoeft niet altijd mensen van advies te dienen, maar luisteren is het allerminste wat je kan doen. Je oor te luisteren leggen. En daar begin vooraf aan respect voor elkaar. Als je geen wederzijds respect hebt voor elkaar, kun je A, niet met elkaar praten. En B, je kunt ook niet luisteren naar elkaar. En als je naar elkaar kunt luisteren, dan heb je al een aantal strepen voor. En hoe krijg je die juiste informatie? Door naar je huisarts te gaan, mensen. Je gaat naar je huisarts en je gaat daar praten en je gaat om die informatie vragen. Je gaat de huisarts vertellen wat je voelt en wat je denkt en wat er met je aan de hand is. Wanneer je denkt dat je niet met de huisarts kan praten omdat je een bepaalde vrees hebt, mensen, dan adviseer ik u, neemt u iemand mee. U kunt altijd iemand meenemen die je vertrouwt en waarvan je denkt, aan deze persoon kan ik het vertellen. En als je denkt, ik ben de taal niet machtig, mensen, praat in je eigen taal. Praat Sernantongo, want Sernantongo nafun alamala. Praat in het Surinaams of vraag aan iemand die je taalmachtig is om met je mee te gaan, zodat je dat wat jou niet bekend is, dat je dat kan vragen om te vertellen wat er eigenlijk met je aan de hand is. En geloof u me mensen, er zijn altijd mensen die dat willen doen. Dus u weet het, uw huisarts is uw aanspreekpunt. En als u denkt van, oh God, ik kan niet naar mijn huisarts gaan, want ik ben niet verzekerd, dan ga je naar het ziekenfonds en het ziekenfondskantoor. Daar kun je dus ook vragen om hulp. En of je nou werkt of niet, er is altijd een mogelijkheid om je te verzekeren. Of je gaat een sociale kaart halen. Je gaat naar een ziektekostenverzekering. En zij zijn verplicht om jou dan een kaart te geven. Want in Euroko, in Abba Money. En daar ga je om die hulp vragen. En daar zul je de juiste informatie verkrijgen. Ik geef ook een aantal andere tips. Want zoals u weet gebeurt er heel veel in het land met betrekking tot zorg en gezondheid. En zo, want je weet het, je kunt zorg krijgen, maar je leeft zelf niet gezond. U weet het, de zon is verschrikkelijk fel. Als een faya dat ik kan vader flow. En sommige mensen houden daar geen rekening mee. Zet een petje op je hoofd, vooral voor kinderen, volwassenen ook. De senioren, burger voornamelijk. Drink voldoende water. Neem een flesje water mee als je onderweg bent, zodat je jezelf van vocht kan voorzien. Bedek je hoofd. Loop niet in de te felle zon, want je kunt onderuit gaan, mensen. Dat zijn een van de tips die ik geef. Onze zieke mensen en de mensen die ook die zorg nodig hebben, neem uw medicijnen op tijd in. Als u uw medicijnen op tijd inneemt, dan hebt u al een streepje voor en zo. En sommige mensen slikken hun medicatie ook onregelmatig, waardoor je die medicijnen soms niet optimaal werken. En zo, ga tussen de middag, vooral senioren, burgers, kinderen, laat uw kinderen even tussen de middag een uurtje rusten om weer wat energie op te doen, om zo een goede gezondheid tot stand te kunnen brengen. Lieve mensen, ik benoem het ook maar, want zoals u weet, ik praat met u, maar ik praat ook namens mezelf, dat waar ik woon zoveel herrie gemaakt wordt, dat je er soms helemaal dizzy van wordt. Geluid heeft ook te maken met geluidshygiëne. Wanneer je te veel naar harde muziek luistert, of je rijdt met je klakson, je tutert de harde muziek in je auto. Mensen, nogmaals, heel erg slecht voor uw geestelijke gezondheid. U kan er ook doof van worden. Dus het zijn allemaal tips die wij u geven om een gezonde levensstijl te behouden. Want wij denken dat je maar op los kan leven. Maar ze zeggen niet voor niks, ziekte komt te paard. Maar hij gaat te voet. Want wanneer je ziek bent, dan denk je soms van, ach, dat is maar even. Maar soms kan het je zo kwellen dat je denkt, wat heb ik eigenlijk misdaan dat ik zo ziek ben? Ik heb toch niets gedaan. Maar u heeft het niet in de gaten dat u de dingen die u onder de leden heeft, heeft verwaarloosd. En het moment dat je dan om die hulp gaat vragen, dan kwelt het je zo dusdanig dat je soms denkt van, wat heb ik gedaan? Of hoe is dit mij overkomen? En zo. Daarom zeg ik van, neem je medicatie op tijd. Eet niet te veel zoetigheid. If you buy one limonade, als je een liter fles limonade koopt voor je kinderen, zet er dan nog echt een liter water bij. Om zo minder zoet tot je te nemen. Want ik zeg u nogmaals, ziekte komt te paard. En sluiperder gaande, dan verergert het zich. En dan denkt u van, oh jee, dit had ik dus nooit geweten. Ook wat hier heel veel gebeurt in Suriname. Mensen eten verschrikkelijk veel zout. Al die kruiden, al die zoutige dingen die we in het eten doen, dat is ook heel slecht voor onze gezondheid, onze nieren, je lever. Al deze organen, als je te vet eet, zal zich ergens breken. En soms zeggen mensen, ach, ik eet, want ik leef toch maar één keer. Een keertje te veel van iets eten zal jou niet schaden, maar met regelmaat of altijd te veel zout en te veel suiker zal zich ergens op een gegeven moment gaan wreken. En dan denk je van, oh jee, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Of je kookt met te veel vet, daar heb ik nooit bij stilgestaan. En dan wil je die informatie hebben, maar dan ben je bijna te laat. Lees de dingen om de juiste informatie te verkrijgen. Vraag om die informatie, zodat je weet waar je aan toe bent en zo. Als je in het ziekenhuis bent, of als je in het ziekenhuis komt te liggen, vraag ook aan de verpleegkundige of degene die die zorg over je heeft, om jou die juiste informatie te geven en zo. Want alleen dat kan je helpen. Als je mond stijf dicht houdt en je zegt niet, dan weet men niet wat er met je aan de hand is. Maar om die juiste informatie te verkrijgen, betekent het dat je gewoon moet gaan praten en moet vragen van, hoe zit het nou eigenlijk met dit? Of hoe zit het nou eigenlijk met dat? Kunt u me helpen hoe ik deze informatie tot me kan nemen? Of wat moet ik doen om hiermee om te kunnen gaan? U kunt de Stichting Patiëntenplatform ook vragen van, hoe zit het met die informatie? Wij geven ook zeker twee keer in het jaar zorgen we voor een lezing met betrekking tot een ziektebeeld of iets dat het land, waar het land onder lijdt. Zoals je ziet waren we geplaagd door de chikungunya mug. En die chikungunya mug is een mug die de mensen geprikt heeft en zo. En die daardoor verschrikkelijk ziek zijn geweest en zo. Daarom is een van onze informatie, het is nu droge tijd, ruim de rommel in je tuin op. Ruim alle leegstaande vazen met water. Plassen, laat geen water onnodig staan. Want in dat vieze water wat je laat staan, Daar komen larven uit. En die larven die worden een mug, Aedroma mosquita. En als je een slechte weerstand hebt of je hebt al heel veel ziektes onder de leden, dan kan deze ellendige mug jou verschrikkelijk ziek maken. Daarom proberen wij ook door u de juiste informatie te geven en door de juiste informatie te verschaffen, te helpen om deze ziektes en door al deze kwalen onder de knie te krijgen. Want je kan die informatie tot je nemen, maar als je zelf er niets mee doet, lieve mensen, dan zal het je kwellen. Dan zal het je kwellen en dan zal je jezelf afvragen van hoe komt het nou eigenlijk en zo. Als je 's morgens opstaat, oppo je osso, hark je jari, krim afvuil in die omgeving. Het is nu droge tijd, dus nu alles is droog, alle goten zijn droog, alles is mugvrij, denk je dan. Maar als het regent of er komt ontzettend veel regen, dan zal deze mug zich weer oppoppen. En heb je niet geïnformeerd, dan zal deze mug je prikken. En dan zijn we dus weer dan zijn we weer ziek. Een van onze juiste informaties die wij u verschaffen zijn de vissen die dood liggen in de rivieren en waar er kwik gewonnen is in onze rivieren en waar er allemaal vissen in voorkomen die ook in dat kwikwater hebben gezwommen, waardoor onze bevolking die vissen gaan eten en de kwik die deze vissen in hun lijf hebben weer gevangen worden en deze vissen worden verkocht en de mensen die we in de binnenstad hebben en overal ook met kwik vol zitten en deze kwik komt weer in ons lijf omdat wij de vissen hebben gegeten. Het lijkt niet zo ver van mijn bedshow, maar lieve mensen, gelooft u mij, dit is iets dat dichterbij staat dan u denkt. En zo, ik zal u vertellen, ik ben nu bijna bang om vis te eten. Omdat er zoveel dode vissen zijn in de rivieren en in de kregen vanwege de kwik. De mensen gaan goud zoeken in het bos en gebruiken de kwik om dat goud uit de grond te halen. En deze kwik die vervuilt het water en die vissen die zwemmen er. En dat ding krijgt een soort boemerang effect. En als wij gaan vissen, dan vangen we de kwikvissen. En deze vissen worden weer aan de man gebracht. Die worden verkocht. En als je daar vatbaar voor bent, dan zul je ziek worden. Maar hoe dan ook, door het eten van al deze vissen die in het kwikwater zwemmen, die komen dan weer in bij de mens. Dat ding is een visuele cirkel. En zo. En daardoor worden mensen hartstikke ziek. Dit is ook een vorm van goede informatie verschaffen aan u mensen. En dat

gezond? Waar moet ik die informatie halen? Nogmaals mensen, informatie verhaal je eerst bij jezelf. Door bij jezelf te raden te gaan van, leef ik wel gezond? Doe ik wel de gezonde dingen? En dan uiteindelijk is de huisarts degene die jou die informatie kan verschaffen. Mensen onderling kunnen je die informatie geven. Je hebt de RGD's waar je de informatie kan halen. Ook vooral de RGD's kun je informatie krijgen. Als je in het ziekenhuis komt, kun je kijken bij welke balie waarvan je denkt, je kan vragen van dat en dat mankeert mij. Wat moet ik doen? Want je hebt sommige mensen hebben ook geen huisarts. Maar ik kan u vertellen, informatie kan je overal krijgen. Als je gewoon een mobieltje hebt, mensen hebben een mobieltje, maar weten soms ook niet hoe ze hun mobieltje moeten gebruiken. Als je internet hebt op je mobieltje en je kunt op YouTube gaan en je kunt naar allerlei muziek luisteren, naar allerlei andere dingen, dan kun je voor jezelf ook op je telefoontje gaan en naar Google gaan en gewoon de informatie opvragen. En soms hoef je maar één zin te schrijven of één woord te schrijven. En die informatie, je kan tegenwoordig naar Meta gaan. Dan komt die informatie naar je toe rollen. En dan kun je daar ook over gaan lezen. Maar in de eerste instantie zeg ik u, uw huisarts, die kan u heel goed van die informatie voorzien. En niet alleen die huisarts, die assistent die huisarts heeft. Als je binnenloopt en je vraagt aan die assistent, en als het goed is, moet het een doktersassistent zijn of een medisch onderlegde persoon die daar bij de balie zit. Als u gewoon even daar naartoe loopt en u vraagt wat informatie met betrekking tot iets wat u wil weten. U kan ook naar een goede apotheek gaan en aan die apotheek zeggen van, kijkt u, dit zijn de medicijnen die ik krijg, maar ik weet even niet hoe en wat. Dan zou degene die bij de apotheek zit of waar dan ook die verstand heeft van medicijnen, die moet ook in staat zijn om u te kunnen helpen om aan de juiste informatie te komen met betrekking tot uw gezondheid en zo. Goed, gezondheid heeft ook te maken met een stukje gedraging in het verkeer. Mensen, ik smeek u, hard rijden is geen kunst. Als je op je gaspedaal trapt, dan kan u keihard rijden. Maar de gevolgen van het hard rijden, dat is een toffe ellende. In een binnenstad zou je niet harder dan 30, tussen de 30 en de 40 moeten rijden. Hier in Suriname heb ik gemerkt dat je 40 mag rijden. Maar geloof mij, 35 zou het de maximale snelheid moeten zijn om te rijden, om nog te kunnen reageren. Let u op het verkeer. Let u op overstekende kinderen. Want de consequenties zijn daar. Consequenties zijn verschrikkelijk. Vooral kinderen. Die kunnen daar verschrikkelijk onder lijden als u te hard rijdt en zo. Nog een ander ding, dan ga ik eventjes een pauze inlassen. Een ander ding waar ik met u over wil praten met betrekking tot informatie en voorlichting verschaffen. Mensen, tussen 6:00 middags en 6:30 avonds, mensen, automobilisten, bromfietsers, doet uw lichten aan. U kunt

Niet in het donker rijden, levensgevaarlijk. En nogmaals, licht aanzetten in uw auto betekent, u zal niet meer benzine daarvoor verbranden. U zal ook niet minder van benzine verbranden als dat u de voorzichtigheid en onze gezondheid in acht neemt. Als u in het donker rijdt, kunt u makkelijk iemand aanrijden. Dus mensen, zorg ervoor dat u uw lichten aanzet tussen 6:30 van uw auto of uw bromfiets en zo. Met betrekking tot gezondheid, ik weet dat de zon fel is. Maar als je een zwakke gezondheid hebt en je zet je airco aan in je auto, het in- en uitstappen van uit je auto in die airco en niet voldoende drinken, kan er ook voor zorgen dat u ernstige klachten krijgt met betrekking tot uw longen, uw gezondheid. Terwijl als je heerlijk je ramen een beetje openzet, dan waait de wind. Ik weet dat u zegt van ja, maar dan is het herrie en dan is het warm. Maar als je al een zwakke gezondheid hebt, dan bent u ook eerder ziek. Dus dat zijn allemaal tips hoor. Ik heb gesproken over de voorlichting met betrekking tot gezondheid en voorlichting verschaffen van waar moet ik naartoe gaan als ik me niet goed voel en als ik die hulp nodig heb. Ik stop eventjes. We gaan even pauzeren en zijn weer dadelijk bij u terug. En dan gaan we praten over dat patiëntendossier. Oké, super. We gaan nu even wat muziek opzetten. Ik ga u bedanken. En mijn tijd zit erop. En het was mij een waar genoegen om met u te praten. En heel veel lobby. En mijn naam is Diane Baumgaerts. En tot de volgende keer. Fijne dag. Gezegende week verder. En goed weekend. Dank u wel.

0: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
1: Mi radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem
2: o jami de masragado o jami de papa Elohim el Shaddai o chau igona amoro santa presi chau igona

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
2: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Het is 7 uur.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Hallo, goeiedag. Dit is Elisa Kisaidoué en ook ik luister vanuit Nederland naar Radio Shalom 94.5.
1: Dames en heren, die amazing. Ja, waar is zijn jullie?

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Tien, twintig, dertig, veertig.
2: Hé, Sayadu.
1: Met Terry, mijn dorp een parkie nomo. Na skips barkie deal. Bij ons, na alle day. One piece chicken, fries en saus. Na skip style.
3: Zranazani, na skip. Nuff you.
4: Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hesdy Watsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 862-1172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Prijs Masra Lobiwang Brangasa Mebariwanga do Blessi. Ook toet hij de doorige na de Fugado, Mikantja Abra, Awortu, Awanifu e Abrajiu, Leki Arki Mang Arki Uma, Chin Fugado, Volk Fugado, Brara Nangasa. Lobiwang Winsotse Fusranang of Agron Tapuyude, en je volgende programma disi, Mebariwanga do Blessi, FD na gelegenheid. Belwan bra, belwan sa sms'ing of apping. Want a woord to di mi etja, lubiwang. A de bestem di ala libisma, ma in het bijzonder di de wan di aanvaard Jezus Christus, lik de heiland, verlosser en bevrijder. Dat wan taki a boskopo di si, a de bestem in het bijzonder di a lichaam fu Christus. Ma sang kon de duidelijk, lubiwang. Nadat hij te uluku a opstelling a gedrag, ik kan taki voor de wang di chisi a taak di abi afrant wortu, voor lei a volk, ja, voor die richting, ja, na a volk, wees je dat hij lobby wang afasfading is stel den schrift op, de ego ma boskopu disi, de wani verandering. Maar niet ten koste van alles. Dus een verandering die de wani, dat want dat de behou a wani voeding. Ja, de behou, zeg maar, een verlaagde standaard. En als zogenaamde coverings leer, dan de wana verandering. Of tapsofasi de wana verandering. Maar begrijp en verstaan, lobiwang, zolang de no de bereid, ja, ten koste van alles, ja, voor Jiden schreef Abra, zodat hij, ik kan taki garo e kontaten doel, doro asanta ye. Zo fasi wang verandering kan vinden prezi. Ja toch, want je begrijpt taki, a verandering die zi, a wani fi you, no kan de basi Abra you, a verandering die zi, you no kan bepaal fa you wan dwaroko, of fa you e dwaroko, a verandering die zi, na a ye fu garo, u apfanoudu, want a roko sowel a libi na doro a santa ye. En tide, lobiwang, we goi na wortu, a boskopu fu tide, lobiwang, ego abra, het leven wordt door de Heilige Geest gegeven. Dus a libi na doro a santa ye weet je zing. Sondro a santa ye unaba libi. Sondro asantaye, alibi di gado junu, ano de zichtbaar, ano de merkbaar. Dus begrijp en verstaan, tide lobiwang, dat na asantaye eji alibi. Dat want taki, ana apostel, ana bisschop, ana profeet eji alibi, na asantaye. De man nanga de uma di functioneer in de verschillende bediening, de musu pot den serevi, zodat hij asantaye in gebruik ding, lik kanalen, lik instrumenten. Dat want taki, lobiwang, ze moeten als kanalen en instrumenten gebruikt worden. Dat want tak nadoro asantaye. Maar je begrijpt dat if a wani ding de basi abra ding, dan a wani verkies ding, noman de zichtbaar, noman de merkbaar. Dus begrijp en verstaan, lobiwang, a verandering, zo lik van Gadowani, a verandering die ik onder zie, na te oude bereid, voor Joostref Abra volledig, volkomen na Asantaye. Want, a verandering die zie, ik kan taki, na ten koste van alles. In elkaar hoor noti, in elkaar hoor hoogmoed, in elkaar hoor bitterheid, in elkaar hoor wrok, in elkaar hoor zelfzucht, hebzucht. Lobiwang, je begrijpt dat je asantaye na een eji alibi. Oli city dek moto uit awortu Johannes 6 vers 63. Maar voor zo go in awortu dame begi. Hemelse vader me giu grantangi dat ook tu tapade futide. Yu satek abra a controle. Abra mi heer wezen. Grantangi dat yu sa gebruik mi lekwa kanaal, lekwa instrument. Futja abra awortu awani fu yu abra. Di ibriwan di e archi masara. Maar in het bijzonder die de wang die aanvaardt je lek de heiland, verlosser en bevrijder. Grantang in dat woord toe zou go en een zak keren ledig terug. Of als dat doe, zou je een zin in voet doen. In Jezus Christus neem. Amen en amen. Lubi wang, we lezen die lek moeten uit Johannes 6 vers 63. Akopetaki de afval in Galilea. Jezus Christus, Lubiwang, attakik moto uit, Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Lubiwang, lig van bin tak na Beijing. Begrijp en verstand taki, sondro asantaye unabalibi. De stee als standaard verlaag en als standaard verlaag, want dan leer je die eji na wederom geboren op Chifugado, na Chifugado die de opnieuw geboren, ik goet in een gehoorzaamheid naar een voorganger. Ja, een voorganger kan de nou een bisschop, een apostel, een profeet, na leer je dat eji. Dat want taki, lebewang, alibi die we eji's door asantaye, alibi die asantaye eji, une eji's aan leer je. Voor Asantaye te ka controle abra. Zodat die ook alibi, alibi, solek fa kadowani of solek fa afiti. Alleri di eji, je begrijpt dat die a de zogenaamde conference leer, dus a mafkado, a umafkado, a voorganger, zolang hij cover you, ja, ide onderotiri fu een, dai bungba. Dat je begrijpt, Lebiwang, dat je de andere koffer voor een man, een omaf gado, maar een karakter voor jou, niet vernieuw. Ja, een karakter voor jou, ik kan taki na een ouro karakter, want na asantaye eji alibi. Dat want taki, asantaye eji wan yung karakter. Weet je wan yung libi, doro asantaye, want na een eji alibi. Ana man, a uma, fugado di e koffer you eji alibi, want alleri die eji, doordat de verlaga standaard, dan in begrijp en verstand dat door alleri, dat je kon de afhankelijk, ja, voor een man, een umafgado, voor een voorganger, lek van takikba, die nou een bisschop, een apostel, een profeet. Dat uiteindelijk, dat je begrijpt dat je dan na een karakter voor een of voor den je abi. Na een gedrag voor den je abi. Want na den leer je. Sade abi adaden drag abradi you en je begrijpt dat nanga dat je libi en you abi you karakter you abi you manieri dus begrijp en verstand dat je sang itekif ding nanga sa you up for you srevi en zorg dat je you no mande in staat ja voor libi ik kan tak overeenkomstig awani fugado anode zichtbaar anode merkbaar verstand die de begrijpt die de lobiwang dat die alibi di asantaye eji, a bisschop, a apostel, a profeet, if asantaye no jide alibi, if de naba libi di asantaye eji, de noma de in staat voor libi lek fafiti. If den verlaga standaard, en de pota zogenaamde coverings leer verplicht, ik kan taki, wasanti de verplicht, ja, dan nou een wet. If de verplicht, futang, en fude, ondrotiri fu amang, a umafugado, dan begrijp en verstand die dat je door alleri, je no konta pa presi, ja, fu libi alibi di asantaye eji. En if den be libi alibi di asantaye eji, wan asantaye eji alibi, den obodji you alleri, di ego tenanga gehoorzaamheid, ikan tak na den tu, na apostel, na a bisschop, na profeet tu. Dus begrijp en verstand, lebi wang, a bekering, die moest vinden precies naar Abra Aherlini. Maar je begrijpt, Lebiwang, dat je vanaf je kon de wederom geboren, ja, kon de opnieuw geboren, ik kies alleri dik moto fu afelagde standaard dat want taki alleri di tisi egoten anga gehoorzaamheid na a voorganger amafkado dat kan dit ide you de na posisi PSG leiding dat want taki na alleri dat is abi na alleri dat is abi en na alleri dat yo chago morofara en door afelagde standaard dat je begrijpt dat de man aan de umafugado, de bisschoppen, apostelen, profeten, dat de mek zonen en dochters. Dus a evangelie, a lichaam die u daar in, a lichaam voor Christus, de man aan de uma die kisa taak, de mek de eigen zonen en dochters. En je begrijpt dat de sabi a gedrag, de sabi manieri voor de zonen en dochters, want na de mek den toch, en if je me kwam ching, dat is abi uiteindelijk a gedrag voor een. Vandaar dat dit hij taki no luka gedrag, ja, no luka manieri voor a zoon, voor a dochter, voor mij. Luka salvo die den een tapu, want na salvo ja van nodu, lobi wang na aleri dat hij wederom geborene etjisi, dat wan taki a karakter die we etjisi, die we e abi doro asantaye wana asantaye e di alibi unoma abeng en anode duivel schuld. Dus alibi di asantaye e di if anode zichtbaar lobi wang sapti de taki anode duivel schuld akondo dati de wang di kisa taak di abba verantwoordu de verlaga standaard en we shi lobi wang dati di Jesus Christus taki na asantaye e di alibi Teles gomorofara, dat we zien dat die boomvoer, ja, voor den volgeling, ja, nu ben ik gomoro mee naar een. De lebe WhatsApp, not moro voor een. Dat want dat die lebe wang, de man naar de umafugado die verlaga standaard, den is gehoorzaam Jezus. Want if de ben gehoorzaam Jezus, en Jezus Christus dat die na asantaye e die alibi, dat want dat na leri dat u bochi zie. De sapti de lobi wang, efu de man anga de uma, di kisa taak di abba frantwortu na bekeerding, de im sapti de taki, de wana verandering, de bejifu verandering, ma de no wan verander ten koste van alles. Want verander ten koste van alles, dat wan taki, a doro asantaye dem libi, wana asantaye eji alibi. Lobi wang, anatrobi sot bediening, yu chisi, yu abi, anatrobi fide in staat fu profeteer en ade accuraat. Anatrobi fide in staat fu bedi en sma e ontvang genezing, bevrijding na genade gave di chisia. Maar begrijp en verstand taki, asantaye na een eji alibi. Sondro asantaye unaba libi. Dan u abwan gemaakte libi. Da je begrijpt dat de afvolledige waarheid te kon, dan je de tegen. En a opstelling, a gedrag voor boomvoeren, dan weet je dat die al die tijd denk, ik kan taki tisa leri, de abba leri, die moet voor a verlaagde standaard, want niemand is goed, niemand is volmaakt, dat je dan a karakter voor de, a manier voor de, en doordat denk je a genade gave, a bediening, dan de dwaroko, maar ten nu eigen om a libi, dat je begrijpt dat de vierde is aangevallen, dat de vierde likkie is die watzaam en veroordeelde. Wel, begrijp en verstand die dat even itak Jezus Christus naar je meester, je leidsman, je goede herder, even itak ego om Jezus, Jezus alleen, even itak lobi wang, het is Jezus of niks, dan begrijp en verstand die dat Jezus Christus tegen de volgeling voor een dat hij na asantaye eji alibi. Dat want dat zonder asantaye de naba alibi. En hoe zie lobi wang a opstelling, a gedrag die Jezus Christus tak de woord toe die zie. We lezen lobi wang vers 66 voor Johannes 6 taki, van toen af keerde vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Dus ifu aboskopu ekon tak na asantaye eji alibi en itisa tak i abba verantwoordu fu lei afolek En in de acceptering, in de tegen. Eigenlijk, abos kopman, je ziet een probleem. Dan heb ik dat je juna, wafding. Ik kan dat je stel jezelf op, lekker de discipel, ja, de volgeling voor Jezus Christus toen. Want dat wordt dat je van toen af keerde vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Lobiwang, af een laagde standaard, dat want dat je alleen die ego te nangen gehoorzaamheid naar een voorganger, een mafkado, in sap taki, ding ne dusa Jezus taki, ding no een libilek van Jezus wani, dat je verlagen standaard, dat je tegen taki, zolang je gehoorzaam, een mafkado, dan ide binnen, dat we accepteer je. If je ne gehoorzaam, een mafkado, une accepteer je. Dat want dat win soort zee voor sranan you go, of daarbuiten, alleen die egina wederom geborene, na opnieuw geborene, im abwan mentor, im abwan covering, no zo in een worden geaccepteerd. Dat want taki alibi die asanta je egi, want Jezus Christus tak na asanta je egi alibi, dene accepteer. Want dene alibi, alibi solek fa afiti. Zeg maar alibi die asanta je egi. Want alibi die asanta je egi, a karakter voor jou, a manier voor jou, je begrijpt dat je abif potawan si. Eta want if Jezus Christus tak ibri wan di wan kami baka, mus pote egi wan ina wan si. Dat wan taki a wan if you no kan de basi abra you. Te libi en je volg Jezus, dat wan tak nasa Jezus taki a dat je do. En je konde in staat doro asanta je di egi alibi. En if asanta je na een egi alibi, en we libi doro asantaye da oudefsi na u handel, u wandel, u gedrag. Da unafgo begi libi wang fu eenheid. Want eenheid o de, want na santaye is orgo fu eenheid. Ja toch, unafgo begi fu vrede, fu lobby, want doro asantaye dan we ontvang a lobby fugado, a vrede fugado, ja die ego verstand te boven. Dan natuurlijk, de oude ziet dat u de geheel anders, ja. Dat we elkaar verschil uit. Dat we de voorbeeldfiguren insra kondre. Want u sabi, lebiwang, insra kondre, no no de, sa efura hoogtij, na bitterheid, na wrok, na partijschap, na zelfzucht, na hebzucht. Lebiwang, begrijp en verstand dat je a enige fasie van we maar elkaar verschil uit. Na te u de bereid voor Joseph Abra na asantaye di eji alibi. Lobi wang a mofo naf mi, ma a wortu an of mi. Dus if you ne verdraag mi, if you eji mi lek a probleem, den begrijp en verstand die dit aki, a probleem di abi na a wortu. Want, na sang knapu ini a wortu di u abi, a dat me leesi. Ja toch, luku moto uit Johannes 6, vers 63, dan vers 66. If je abba schrijft sani in a woord toe, dan begrijp en verstand dat je ego om a woord toe voor a wang die de a meester, a leidsman en a goede herder voor jou. Dus aan het erop heeft je nou een bischop, apostel, profeet. If Jezus Christus naar je meester, je leidsman, je goede herder, dan a woord toe a de bestemd jou. Zang e gebeur nadat hij te jou vindt dat hij jou dwaroko na jou fasi, jou libi lek van jou wani, te u vindt dat we verlagen standaard, dat je begrijpt dat dat ook verkeerd. Dan aan de duivel schuld, if hij go verkeerd of hij go verkeerd, if u noma libi doro asantaye, if u ne libi doro asantaye, aan de duivel schuld, akon door dat a wanif onde basi abra uno. Ja toch, we zoeken teksten uit dat woord toe die e sorgo taki ukalibi ikan tak nang ou egi wani. Wel, Heere Jezus Christus taki alibi we tisi doro asantaye a vlees no ap nut. En isabi lobi wang te ego om wederom geboren jifugado, te ego om de wandi ebribi in Jezus Christus. Daim sapti de taki, het is vlees of geest. Evo a standaard verlaag, Aleri ego tenanga gehoorzaamheid naar voorganger. Dei mag sabi takwe libi skin fasi. Want a voorganger no manjiu alibi di asantae eji. Inschrijf aba libi vanoudu di asantae eji. Inschrijf mus aba libi di asantae eji. En eva aba libi di asantae eji. Dat zou draag over de you naar alibi di asantae eji. Want ze moeten als kanalen zijn, instrumenten zijn. Deno kan bepaald schrijven voor de wandwaroko. Ja, naar Jezus Christus verkies je. Na een die je aan bediening. Na asanta je die je aan genade gaven. Maar begrijp en verstand dat je zonder asanta je unaba libi. Zonder asanta je dat we libi skin fasi. En Jezus Christus dat je moet uit Johannes 6 vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut.

in op oppo ja tapa woord to disi of je begrijpt dat door alleen die den chisi die moet of een verlaagde standaard dat in libiso wel if in obe libiso if in obe sabi dat hij na asanta e di alibi doordat hij na chisa leri dat hij begrijpt en verstaat die dat hij na Jezus Christus die itak de a meester voor jou na Jezus Christus die redde uno, die verlos uno, die bevrijd uno, dat we wang tak de woord to disi. En if in acceptering, anu has die wat sami ne accepteer, na a meester, ja, a wani fu ing, you ne accepteer, want to she, dat die attack de woord to disi, uiteindelijk, a woord to tak ik moet uit, Johannes 6, vers 66, van toen af, keerde vele van zijn discipelen, terug en gingen niet langer met hem mede. Dus ik kan de one bisschop, apostel, profeet, maar if je libi, ik kan tak door een verlaagde standaard. If u alleen die UAG moet of u een verlaagde standaard, dat want taki gehoorzaamheid naar een voorganger, een mafkado, boomba, dan begrijp en verstand taki, you ne gehoorzaam Jezus. You normaal libi overeenkomstig awanifu eng. Dat wan taki asanta e di eji alibi di esorgu taki i abwanyun karakter wanyu maniri wanyu libi ino wana libi di asanta e eji da libi di abi na wan gemaakte libi wan te ego ma volledige waarheid dan je begrijpt tak deino de feni dus begrijp en verstaan ti de lobby wang doro jaren heen ja door de jaren heen u libi wan libi pe eigenlijk te ik kan taki a volledige waarheid te kon dan als man die echara woord na ena probleem ja toch en if a sand set so taki if you know de ondro covering of ondro tiri voor een man voor een umaf kado une accepteer you dat want taki a verandering do wani is niet ten koste van alles a verandering do wani we tang na a karakter a manier voor uno. Ja toch, want niemand is goed, niemand is volmaakt. Dat we tanga, hoogmoed, partijschap, bitterheid, rok, hebzucht, zelfzucht. Dat wana verandering. Dat wan taki, we libiskin fasi. A verandering nu wani. Ja toch, dat we ta libiskin fasi. Maar je begrijpt lebi wang, taki. Dan anego omoro oma belang voor a meester, a leidsman en a goede herder. Ego omu eigen belang. Dus a kinki. Ja, die uwani, die we beji, ja, voor fijnprezi, ik kan takken ik om uw eigen belang. If ik om uw belang voor een meester, dan begrijp en verstand dat ik alleri die we ji, die moet voor een verlaagde standaard, om verlaat alleri dat die, om bekeren. Maar je begrijpt, lobiwang, te, ik dit op een bepaalde hoogte, een bepaalde voetstuk, dat al moeilijk. En zo abe moeilijk ook toe, die denk, ik kan taki ouro rokoman in dienst voor gado. En toch, want die Jezus Christus kon, voetja herstel kon, voetja kenki, ja toch voetja, zeg maar, lusu kon, wees je tak die deno accepteren. Dus if you, nou een man, wa uma die gado kari, en die ne accepteer a volledige waarheid, eigenlijk, je om ab nut te maken naar een volledige waarheid. Eigenlijk dan, je abba schriftgedrag. Lik ding arbeiders voor toen. Die gaat overwerp. Ja toch, want, if Jezus Christus tegen de discipel voor een, de volgeling voor een, tak na asanta je eji alibi. Dat want tak je, de man die bij de indienst voor gaat toen, de no wani, de no bewan alibi die asanta je eji. Vandaar dat koste wat kost, amant die voegado ben worden uitgeschakeld. Abim dede. Ja toch, abim worden opgeruimd. Want, je begrijpt dat je alibi die de man bij Libi, na alibi die de bewaan Libi. En alibi die de bewaan Libi, abim de buiten awani voegado. En je begrijpt lobi wang, if u gado sene man tien kon, voor poorde uit de positie voor slaafu, voor dede aan recht voor zone. En de no accepteren dat want tak de no bon libidoro asantaye. Want allen die door de geest gods geleid worden zijn zonen gods. Dan nou
dat de wan die bij wakabaka Jezus, die bij volgen.

0: Jesus. Jesus is there, man. Taki, na asanta ye eji alibi. Ewe, si taki, boom furu, no be gomoro me inanga eng. De sapti de lobby wang, af een laagde standaard, aleri di ego tenanga gehoorzaamheid na amang a umafugado, na de man angende umafugado, di ne gehoorzaam Jezus, di ne gomoro me inanga Jezus, di ne dusa Jezus taki, di e weiger volibilek van Jezus wani. Dan, ook verkeerd toch, dat we begi fu kenki, fu veranderen, maar ons ref no an kenki, want na meester tak dati. Elk van tak ik ba, saptire taki, ana bischop eji alibi, ana apostel eji alibi, ana profeet. Den serefi aba alibi van noudu. Den e functioneer ini abediening, ma dem aba alibi di asanta ye eji, want if den aba alibi di asanta ye eji, dat want tak de alibi skin fasi, en if u den alibi skin fasi, au werk door. Lobbywang if eenheid no de ini al lichaam voor Christus, if vrede no de, if lobby no de, sapti de taki, de man anga de uma fugado, de no wani alibi di asanta ye eji. Want alibi di asanta ye eji, e sorgo tak eenheid de, lobby de, vrede de, maar je begrijpt taki, dat de wani lobbywang a verandering ten koste van alles. Dat want taki, in oman tanga hoogmoed, in oman tanga partijschap, in oman tanga zelfzucht, in oman tanga karakter anga manieri fu yu, ana trobe fu na bischop, apostel, profeet, a wani fu yu, no kante basi abra yu, en dora verlaagde standaard, da hora wani fu unu. Vandaar dat die, lobby wang, je begrijpt dat je virusref aangevallen, ja toch, dan is die WhatsApp na ena probleem. Ja toch, want, no of de man, anga de umafgado ne takso. Une takabra de zonen en dochters voeding. Want de zonen en dochters voeding. No durf. Ja fu corrigeer den. Da sa ne tango so doro. Da wana lusu. Uwana kenki. Maar niet ten koste van alles. Wel. Aboskopo di mi echa. Na doro openbare fu asanta ye. Dus e fu taki. We libi doro asanta ye. E fu taku geboren uitgado doro eye. Dat we verstaan uiteindelijk sande awani fugado. Want samen lees no no de. In een kantaki bi verdraai a wortu. In een kantak na mi egi wani mecha abra. Na sa meester taki. Na sa meester wani arad mecha abra. En je begrijpt taki. Je abwa wani. Dus awani fiu. Kan sorgu taki je verwerpa boskopu. In een acceptering. Of awani fiu kan sorgu taki. Je disref abra, zodat je kon de nou in staat voor libelek van fiti. En na santa je na een eji alibi. En na trobe fiu na bischop, apostel, profeet, sapti de taki alibi we chisi doro asanta je. En if unaba alibi di asanta je eji, da we libi skin fasi. God bless you lobby wang, ide vrij voor reageer. A nummer na 86 21 17 2. 86-21-17-2. Bina is die WhatsApp en door genade Fugado, dat Rawiki, dat we go door in Jezus Christus neem. Amen en amen. God bless you, Lobby Wang. Amen.
1: Dit is Renate Gawij. Hij luistert nu naar Radio Shalom.

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: The Spirit of the Lord is upon me. For he hath anointed me to preach the gospel to the poor. Holy Jesus.
2: One validation now.
3: Saj.
1: Yo, John Mark.
3: You say, Holy Jesus, you know.
1: Make them know.

Van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En dat is niet omhoog in uw glorie. Bij hen gaan ze wist ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: is 9 uur.
1: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Haridoshello.
2: Halleluja.